0: 20 minuten extra reistijd. De A10 Zuid bij Amsterdam richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam Buitenveldert. Er staat zo'n 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 6 kilometer file met ook daar 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 13 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1973, oktober. Het Israëlische leger herovert de Golanhoogte. En Israëlische strijdkrachten steken het Suezkanaal over en omsingelen het Egyptische derde leger. Op 17 oktober is het begin van de oliecrisis. De Arabische landen boycotten onder andere Nederland omdat dit land Israël steunt. En op 24 oktober bereikt er een staakt het vuren tussen Israël en Egypte. November. In Nederland vindt de eerste autoloze zondag plaats, veroorzaakt door de oliecrisis. De snelwegen zijn uitgestorven en worden enkel nog gebruikt door fietsers en rolschaatsers. En op 17 december vindt de bloedigste kaping tot dan toe plaats door Palestijnen, waarbij 32 doden vallen. De kaping duurt 16 uur. En op 31 december komt Wim Kan voor het eerst met zijn oudejaarsconferentie op televisie. Met 8,8 scoort hij de hoogste waardering aller tijden. Van de desbetreffende LP gaan er zo'n 300.000 over de toonbank. In 1973 vindt er in Den Haag een demonstratie plaats voor Radio Veronica.
2: Ik verklaar hierbij de openbare hoorzittingen over de wetsontwerpen 11.373 en 11.374 voor geopend.
3: Ik zal het heel kort houden, mevrouw de voorzitter. Achterleden van de commissie. Ik dacht dat het succes van de formule is dat de horizontale programmering in Nederland is ingevoerd. Dat wil zeggen dat je dezelfde DJ op hetzelfde uur elke dag weer terugkrijgt. En daardoor ontstaat een herkenning met het station en een herkenning met de DJ. Luisteraars die voelen zich verwant aan de DJ en uiteraard ook aan het station.
1: Je hoorde Rob Oud.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers uitgeschakeld als vergelding voor een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op een Amerikaans vliegdekschip en een torpedobootjager. De schepen weerden de aanvallen af zonder gewonden. CENTCOM-commandant Brad Cooper dreigt met verdere aanvallen op de Iraanse olievloot, indien nodig. Staatssecretaris Thierry Aartsen werkte maandenlang samen met drankenproducenten van Verpakt aan een statiegeldloterij als alternatief voor een verhoging van het statiegeld. Toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport werd bewust buiten het overleg gehouden en ontving het definitieve plan pas 1 dag voor de presentatie op 27 november. In Genève hebben 128 landen afspraken gemaakt over dodelijke autonome wapensystemen, ook wel killer robots genoemd. De afspraken leggen vast wat zulke systemen zijn, welke systemen toegestaan zijn en wie verantwoordelijk is bij gebruik. De afspraken zijn nog niet bindend, maar kunnen leiden tot een internationaal verdrag. In november wordt verder gesproken. In het Kremlin zijn de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner in gesprek gegaan met de Russische president Vladimir Poetin. Het is de 8e ontmoeting tussen Poetin en Witkoff en de 3e voor Kushner. Ze bespreken een Amerikaans vredesplan voor Oekraïne. Daarna reizen ze naar Kiev voor een eerste ontmoeting met president Zelensky. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog, met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Verspreid over het land staan nog een paar korte files. En wat wel opvalt is de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar gebeurde bij Hoofddorp een ongeluk. Daar zijn nu opruim- en bergingswerkzaamheden. De weg is op dit moment ook dicht. Verkeer kan er langs via de rechter parallelbaan. Kost je wel 20 minuten extra reistijd. De A10 Zuid bij Amsterdam richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam buiten Veldert. Er staat zo'n 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 6 kilometer file met ook daar 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: It's 13 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1982. Groenland, dat in 1978 volledig zelfbestuur gekregen heeft, verlaat de Europese gemeenschap, waar het als deel van Denemarken in 1972 lid van geworden was. En Philips en Sony introduceren de CompactDisc, de CD. Januari, de Marva Marine Vrouwenafdeling wordt opgeheven. Maart, in Suriname plegen de sergeants Rambokus en Hawker een staatsgreep tegen Daisy Boutersen. Ze worden op de vlucht doodgeschoten. Randy Rhoads, gitarist van Ozzy Osbourne's band, komt om het leven bij een vliegtuigongeluk. 31 januari. 3500 Britse militairen landen op de door Argentinië bezette Falklandeilanden in de buurt van de hoofdstad Port Stanley. Het opgevorderde passagiersschip Queen Elizabeth II heeft ze gebracht. Deze oorlog zal 2,5 maand duren en het leven kost aan 250 Britten en 700 Argentijnen. April. De Falklandeilanden zijn het decor voor een oorlog tussen Engeland en Argentinië. De oorlog speelt eigenlijk al 150 jaar, maar op 2 april 1982 vallen de Argentijnen de hoofdstad aan. De Nederlandse tafeltennister Bettine Frisico behaalt in Boedapest de wereldtitel in het enkel en het gemengd dubbelspel. Mei. De moderne Engelse destroyer Her Majesty Sheffield wordt vernield tijdens het Falklandconflict. Van de bemanning van 270 man sneuvelen 31 opvarenden, wat in het thuisland grote verslagenheid wekt. En Formule 1-coureur Gilles Villeneuve uit Canada, vader van Formule 1-coureur Jacques Villeneuve, komt om het leven tijdens kwalificatie voor de Grote Prijs van België, na aanraking met de auto van Jochen Mas.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers uitgeschakeld als vergelding voor een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op een Amerikaans vliegdekschip en een torpedobootjager. De schepen weerden de aanvallen af zonder gewonden. CENTCOM-commandant Brad Cooper dreigt met verdere aanvallen op de Iraanse olievloot, indien nodig. Staatssecretaris Thierry Aartsen werkte maandenlang samen met drankenproducenten van Verpakt aan een statiegeldloterij als alternatief voor een verhoging van het statiegeld. Toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport werd bewust buiten het overleg gehouden en ontving het definitieve plan pas 1 dag voor de presentatie op 27 november. In Genève hebben 128 landen afspraken gemaakt over dodelijke autonome wapensystemen, ook wel killer robots genoemd. De afspraken leggen vast wat zulke systemen zijn, welke systemen toegestaan zijn en wie verantwoordelijk is bij gebruik. De afspraken zijn nog niet bindend, maar kunnen leiden tot een internationaal verdrag. In november wordt verder gesproken. In het Kremlin zijn de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner in gesprek gegaan met de Russische president Vladimir Poetin. Het is de 8e ontmoeting tussen Poetin en Witkoff en de 3e voor Kushner. Ze bespreken een Amerikaans vredesplan voor Oekraïne. Daarna reizen ze naar Kiev voor een eerste ontmoeting met president Zelensky. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog, met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Verspreid over het land staan nog een paar korte files. En wat wel opvalt is de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar gebeurde bij Hoofddorp een ongeluk. Daar zijn nu opruim- en bergingswerkzaamheden. De weg is op dit moment ook dicht. Verkeer kan er langs via de rechter parallelbaan. Kost je wel 20 minuten extra reistijd. De A10 Zuid bij Amsterdam richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam buiten Veldert. Er staat zo'n 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 6 kilometer file met ook daar 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 12 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1984 en we zitten in de zomer van 1984. In Rotterdam wordt voor de eerste keer het zomercarnaval gehouden. Het groeit uit tot een waar spektakel nu. November. Abortus wordt gelegaliseerd in Nederland door middel van de aanname van de wet afbreking zwangerschap en het besluit afbreking zwangerschap. De film A Nightmare on Elm Street verschijnt voor het eerst in Amerika. Voormalig filmacteur Ronald Reagan wordt herkozen als president van de Verenigde Staten. 3 december. Een giframp voltrekt zich in Bhopal, India. Ongeveer 8000 mensen komen om het leven. Later zal het dodental oplopen tot 20.000. En welke muziek hadden we in 1984? De album Top 3 zag er als volgt uit. Talk Talk met It's My Life op 3. Michael Jackson met Thriller op 2. En Lionel Richie met Can't Slow Down op nummer 1. En weet je nog welke film je bezocht als je naar de bioscoop ging in 1984? Het was het jaar van Siske de Rat, met in de hoofdrol Danny de Munk.
2: Home of greatest legends, Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt worden vandaag deelstaatsverkiezingen gehouden, waarbij de rechtse AfD op winst afstevend. Het vooruitzicht op die overwinning leidde vooraf al tot demonstraties. In de hoofdstad Magdeburg kwamen groepen mensen samen voor een mars voor de democratie, uit vrees dat de partij na een overwinning bepaalde bevolkingsgroepen zal uitsluiten. De Duitse politie is een klopjacht gestart op de 48-jarige klimaatactivist Daniel V. die de verantwoordelijkheid opeist voor recente aanslagpogingen op het energienet. In een bos in Noord-Rijn-Westfalen heeft een zwaar bewapend politieteam zijn voertuig in beslag genomen. De verdachte werd daar niet aangetroffen en is vermoedelijk te voet verder gevlucht. In Genève hebben 128 landen overeenstemming bereikt over afspraken voor zogeheten killer robots. Het gaat om regels voor wapens die met behulp van kunstmatige intelligentie zelfstandig doelen identificeren en aanvallen. Het is een race tegen de klok, omdat machines nu al regelmatig over leven en dood beslissen. En vrijdagavond is een man zwaar gewond geraakt tijdens een bedrijfsfeest in Kopenhagen toen een grote discobal op zijn hoofd viel. Hij verkeert nu buiten levensgevaar. Drie andere aanwezigen raakten licht gewond. Uit onderzoek bleek dat de installatie van de discobal verzorgd was door een professioneel bedrijf. Het weer tenslotte vandaag een fraaie nazomerdag met een mix van zon en wolken. Vanavond meer bewolking en er is ook kans op een lichte bui. De wind is zwak tot matig, waait uit het zuidoosten. En het wordt vandaag 21 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Verspreid over het land staan nog een paar korte files. En wat wel opvalt is de A4, Den Haag richting Amsterdam. Daar gebeurde bij Hoofddorp een ongeluk. Daar zijn nu opruim- en bergingswerkzaamheden. De weg is op dit moment ook dicht. Verkeer kan er langs via de rechter parallelbaan. Kost je wel 20 minuten extra reistijd. De A10 Zuid bij Amsterdam richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam Buitenveldert. Er staat zo'n 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 6 kilometer file met ook daar 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Now another hour of the greatest hits. Gold and oldies.

0: It's 12 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1994. Rusland en China komen overeen geen kernwapens meer op elkaar gericht te laten staan. De Nederlandse zakenman Johannes van Damme wordt in Singapore opgehangen wegens de smokkel van ruim 4 kilo heroïne. Bokser Rigidio Tuur verovert in Sportpaleis Ahoy de wereldtitel in het supervedergewicht van de World Boxing Organization. Dit gaat ten koste van Amerikaan Eugene Speed. De veerboot MS Estonia vergaat tussen Estland en Finland in de Oostzee. Er komen 852 bemanningsleden en passagiers om het leven. Irak stationeert troepen aan zijn grens met Kuwait. De VS stuurde als antwoord troepen naartoe. 2 weken later trekt Irak, zoals de VN-veiligheidsraad eist, zijn troepen nabij de grens met Kuwait weer terug. Jordanië en Israël tekenen een vredesverdrag. Een referendum in Zweden wijst uit dat de Zweden zich willen aansluiten bij de EU. En een referendum in Noorwegen wijst uit dat de Nooren zich niet willen aansluiten bij de EU. En hoe zat het met de muziek in 1994? De albumtop 3 zag er als volgt uit. Aerosmith met Get a Grip op nummer 3. Laura Pausini met Laura op nummer 2. En Music Box van Mariah Carey op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt worden vandaag deelstaatverkiezingen gehouden, waarbij de rechtse AfD op winst afstevend. Het vooruitzicht op die overwinning leidde vooraf al tot demonstraties. In de hoofdstad Magdeburg kwamen groepen mensen samen voor een mars voor de democratie, uit vrees dat de partij na een overwinning bepaalde bevolkingsgroepen zal uitsluiten. De Duitse politie is een klopjacht gestart op de 48-jarige klimaatactivist Daniel V., die de verantwoordelijkheid opeist voor recente aanslagpogingen op het energienet. In een bos in Noord-Rijn-Westfalen heeft een zwaar bewapend politieteam zijn voertuig in beslag genomen. De verdachte werd daar niet aangetroffen en is vermoedelijk te voet verder gevlucht. In Genève hebben 128 landen overeenstemming bereikt over afspraken voor zogeheten killer robots. Het gaat om regels voor wapens die met behulp van kunstmatige intelligentie zelfstandig doelen identificeren en aanvallen. Het is een race tegen de klok, omdat machines nu al regelmatig over leven en dood beslissen. En vrijdagavond is een man zwaar gewond geraakt tijdens een bedrijfsfeest in Kopenhagen toen een grote discobal op zijn hoofd viel. Hij verkeert nu buiten levensgevaar. Drie andere aanwezigen raakten licht gewond. Uit onderzoek bleek dat de installatie van de discobal verzorgd was door een professioneel bedrijf. Het weer tenslotte vandaag een fraaie nazomerdag met een mix van zon en wolken. Vanavond meer bewolking en er is ook kans op een lichte bui. De wind is zwak tot matig, waait uit het zuidoosten. En het wordt vandaag 21 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Verspreid over het land staan nog een paar korte files. En wat wel opvalt is de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar gebeurde bij Hoofddorp een ongeluk. Daar zijn nu opruim- en bergingswerkzaamheden. De weg is op dit moment ook dicht. Verkeer kan er langs via de rechter parallelbaan. Kost je wel 20 minuten extra reistijd. De A10 Zuid bij Amsterdam richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam buiten Veldert. Er staat zo'n 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 6 kilometer file met ook daar 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: 12 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1988, januari. In Nederland treedt de nieuwe mediawet in werking. In deze mediawet is onder meer bepaald dat de regionale omroepen, die thans nog onderdeel zijn van de NOS, zelfstandig verder gaan. Verder is vanaf 1 januari het facilitair bedrijf van de NOS verzelfstandigd als Nederlands Omroepproductiebedrijf, het NOB. Verder begint ook het Commissariaat voor de Media met haar werkzaamheden. Februari. Bij de Olympische Winterspelen te Calgary, Canada, wint schaatster Yvonne van Gennep goud op de 5000 meter. Daarmee komt haar totaal op 3 gouden medailles tijdens deze Spelen. April. De politie arresteert Ferdi Elzas, de moordenaar van AHOLT-topman Gerrit-Jan Heijn, en vindt op zijn aanwijzingen het stoffelijk overschot van Heijn in de bossen bij Renkum. 14 april. Het einde van de Sovjet-bezetting van Afghanistan is een feit. Mei. PSV wint in Stuttgart de Europacup voor landskampioenen door het Portugese Benfica te verslaan na strafschoppen. Juni. Nederland wint in München het EK voetbal door in de finale de Sovjet-Unie met 2-0 te verslaan. Doelpuntenmakers zijn aanvoerder Ruud Gullit en topscorer Marco van Basten. Lekkere muziek in 1988. Album top 3 zag er als volgt uit. Toto met The Seventh One op nummer 3. Sting, Nothing Like The Sun op nummer 2. En Fleetwood Mac, Tango in the Night op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Bart Meijer.
1: Vladimir Poetin ontmoette de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Ze hebben in het Kremlin meer dan 3 uur lang over de oorlog in Oekraïne gesproken. Poetins adviseur noemde het gesprek constructief, maar er werden nog geen concrete afspraken gemaakt. De Amerikaanse delegatie reist daarna door naar Kiev voor overleg met president Zelensky. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt worden vandaag deelstaatverkiezingen gehouden, waarbij de rechtse AfD op winst afstevend. Het vooruitzicht op die overwinning leidde vooraf al tot demonstraties. In de hoofdstad Magdeburg kwamen groepen mensen samen voor een mars voor de democratie, uit vrees dat de partij na een overwinning bepaalde bevolkingsgroepen zal uitsluiten. In Overasselt heeft de politie gisteren met metaaldetectoren gezocht in het gebied rond de woning waar afgelopen week een beveiliger werd doodgeschoten. Bij eerdere zoekacties zijn meerdere wapens gevonden. Burgemeester Jurie Minses van de gemeente Heumen heeft de woning van G voor een jaar gesloten om de rust te doen wederkeren en de openbare orde te herstellen. En Duitsland versnelt de uitzetting van zware criminele vreemdelingen via een speciale taskforce. Veroordeelde criminelen kunnen kiezen voor een kortere celstraf in ruil voor directe terugkeer naar hun land van herkomst. Vorig jaar kozen al 105 zware delinquenten voor deze regeling. Nederland heeft een vergelijkbare wettelijke mogelijkheid, maar past deze in de praktijk nog weinig toe. Het weer tenslotte vandaag een fraaie nazomerdag met een mix van zon en wolken. Vanavond meer bewolking en er is ook kans op een lichte bui. De wind is zwak tot matig, waait uit het zuidoosten. En het wordt vandaag 21 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Verspreid over het land staan nog een paar korte files. En wat wel opvalt is de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar gebeurde bij Hoofddorp een ongeluk. Daar zijn nu opruim- en bergingswerkzaamheden. De weg is op dit moment ook dicht. Verkeer kan er langs via de rechter parallelbaan. Kost je wel 20 minuten extra reistijd. De A10 Zuid bij Amsterdam richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam buiten Veldert. Er staat zo'n 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 6 kilometer file met ook daar 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 12 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1979. Juli. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint de Ronde van Frankrijk. Oktober. 23 mensen komen om in Nice toen de kust van Nice geraakt werd door een tsunami. Op Sicilië barst de vulkaan Etna uit.
2: De vulkaan de Etna, waarvan de top een groot deel van het jaar onder de sneeuw ligt, heeft op Sicilië opnieuw voor grote schrik gezorgd. Bij de krachtigste uitbarsting sinds 20 jaar is gloeiende lava uit een drietal kraters naar beneden gestroomd in de richting van Fornazzo, een dorp dat ook bij vorige uitbarstingen al bedreigd werd.
1: November. Militante Iraniërs gijzelen 56 Amerikaanse personeelsleden en aanwezigen in de Amerikaanse ambassade te Teheran. De bezetting en gijzeling zouden 444 dagen duren. December. NAVO besluit voor de plaatsing van middellange afstands atoomwapens. En een Egmond spoelt een potvis aan. Rusland valt Afghanistan in. En hoe zat het met de muziek in 1979? De albumtop 3 zag er als volgt uit. Earth in a Fire met I Am op nummer 3. Voulez-vous van ABBA op 2. En Breakfast in America van Supertramp op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: De politie zoekt de komende dagen verder in de omgeving van Overasselt. In het onderzoek naar het geweld in de Gelderse plaats zijn de afgelopen dagen meerdere wapens gevonden, waaronder een tas in Wijchen. Het is nog onduidelijk of die wapens gebruikt zijn bij de gebeurtenissen van afgelopen week. In de nacht van maandag op dinsdag verscheen een groep gewapende mannen bij de woning van de veroordeelde crimineel Jan G. Hierbij werd een 51-jarige beveiliger uit Wijchen doodgeschoten en twee agenten raakten gewond. De woningen die nu worden gebouwd voldoen aan de huidige regels, maar zijn ontworpen voor een koele klimaat. Hierdoor dreigen ze in de toekomst ongezond heet te worden. Dit vormt een ernstig risico, aangezien hittegolven aantoonbaar leiden tot een hogere sterfte onder ouderen en kwetsbare groepen. Vladimir Poetin ontmoette de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Ze hebben in het Kremlin meer dan 3 uur gesproken over de oorlog in Oekraïne. Poetins adviseur noemde het gesprek constructief, maar er werden nog geen concrete afspraken gemaakt. Witkoff en Kushner reizen daarna door naar Kiev voor overleg met president Zelensky. En in Genève hebben 128 landen overeenstemming bereikt over afspraken rondom zogeheten killerrobots. Het gaat om regels voor wapens die met behulp van kunstmatige intelligentie zelfstandig doelen identificeren en aanvallen. Het is wel een race tegen de klok, omdat de machines nu al regelmatig over leven en dood beslissen. Het weer. We hebben vandaag een fraaie nazomerdag met een mix van zon en wolken. Vanavond neemt de bewolking toe en is er kans op een enkele bui. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden en de temperatuur stijgt naar 21 graden in het noorden tot zo'n 26 graden in het zuiden.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Come aboard the musical time machine. Frans, Ton, Ut, Eric, Wim and Joe take you on a journey straight from the past with the sound of Mi Amigo. Every Sunday from 8 to 8 on Golden Oldies Radio.

0: Zo, daar gaan we weer. Een hele zondag lang. De sfeer van Mi Amigo. Hier op Golden Oldies Radio. En we hebben er weer zin in. En jij ook. En wat leuk, er zijn al zoveel berichtjes bij me binnengekomen. Men heeft de wekker er weer voor gezet. Ja, ik voel me vereerd.
1: The best music all the time. Golden Oldies.

0: I'll turn to stone.
1: Kunnen we dan zeggen keigoed?
0: Ja, dat is een Brabantse uitdrukking, toch?
1: Ja, dat zeg ik dan speciaal tegen alle Brabantse luisteraars. Die zijn er vandaag ook weer bij. En die hebben een hele drukke dag, kon ik zojuist lezen. Nou, daar gaan we van genieten. En we zeggen dan gewoon, joepie, ze zijn er weer. De mannen van het ME-team.
2: Joepie, joepie, joepie, joepie, joepie. Yes!
3: Zo is het.
4: De commercials in Ook Goedemorgen komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben uitsluitend een historische waarde.
1: Wat een gezelligheid gelijk weer, hè? Het maakt mij vrolijk, het maakt mij blij. Eén blik is genoeg.

0: Kijk mij nou.
1: Ja.
0: Eén blik is genoeg. Dit allemaal kan zo gebeuren in dit programma. Het is een beetje een raar programma. Ook goedemorgen. Maar het is een programma waar jij bij thuis hoort. En ik doe het hier en jij zit daar. En we doen het samsam met Samantha. En ja, en muziek uit het heden. Maar vooral ook uit het verleden.

0: Lekker swingen op de zondagmorgen in ook Goedemorgen. Een derde kick in de head.
1: Elke zondagochtend van 8 tot 10, ook Goedemorgen.
2: Good morning to you too.
3: Buenos días, también.
2: Guten Morgen an dich auch.
4: Bonjour à vous aussi.
5: Buongiorno.
6: Goedemorgen aan jou ook.
5: 早上好, 你也是.
7: Bon dia, tu también.

0: veel eer, zeg ik dan maar gewoon. Ja, en niet ook goedemorgen alleen vandaag, hè, natuurlijk. Op deze morgen hebben we ook Ton te gaan. En Ton heeft zich al gemeld. Hij is wakker, hij zit te luisteren. En hij heeft vandaag natuurlijk weer iets bijzonders.
1: Zowel in Nederland als in Vlaanderen is het nieuwe schooljaar nu begonnen.

ik had die vraag al verwacht. Wie zijn dit? Ik zeg het je zo. Even wachten. Geduld is een schone zaak, zeg ik dan. Wat zong die eigenlijk, die zanger? Ik ben het helemaal zat om alleen te zijn. Nou, met radio ben je nooit alleen. Ik ben gewoon bij jou. En als ik heel dicht in de microfoon spreek, heb ik ook het gevoel dat ik bij je op schoot zit. Ja, ik geef toe, dat gaat een beetje ver. We moeten het niet te gek maken vandaag op deze zondagmorgen. Ah, mooi. Oh ja, ik zou nog vertellen wie dat waren. Traveling Wilburys. Zo heette ze, ja. Traveling Wilburys. Daar waren ze bijna vergeten met Handle With Cat. Nou, dit was echt zo'n leuke hit in de jaren 70. Die er gewoon bij hoort. Hè? La Bionda. Oh ja. Alles eerlijk delen.

0: geef je een zoen. Die is voor jou. En waar blijft die van mij? Eentje voor jou en eentje voor mij. Ja, dat was de strekking van het verhaal. Hey, leuk dat je erbij bent. Fijn dat je wilt luisteren naar de programma's met de sfeer van Mi Amigo. En dan betekent dat dat we ook veel nummers draaien uit de tijd van de zeezenders. Dit bijvoorbeeld van lang geleden.
1: Remember
2: Mi Amigo
1: 1963.

0: was ook een meer Nico-klassieker. I only wanna be with you. En dat is eigenlijk het motto waarom ik hier achter de microfoon zit.
1: Nooit niks op zondag. Mis niks van de mooiste herinneringen en de bijna vergeten classics. Sfeervol gemengd in een nostalgische mix. Er is vast wel iets bij voor jou. Elke zondag van 8 tot 8. De sfeer van Mi Amigo op Golden Oldies Radio.

0: Ze klinkt heel tevreden.
1: Huh? Ja.
0: Never knew love like this before. Heerlijk toch? En die draaide ik speciaal voor Jolanda. Jolanda, je schreef me zojuist. Vannacht kwam ik pas om 1:30 op bed. Maar ik heb de wekker gezet. Ik wil niets missen van ook Goeiemorgen.
2: De sfeer van die aan die go, die is voor jou. Golden Oldies Radio.
0: En dan roepen we met z'n allen. Ah.
3: Moet niet gekker worden, hè? Op deze zondagmorgen.
0: Vorige week draaide mijn collega Tonnen. En deze week pak ik hem een keertje mee. De Roberts en Sugar Baby Love.

0: hoger uit hoogst.
1: Ja, dat kan hij, hè? Die zanger. Van de Rubettes. Ik heb het er straks al even gehad over Tom. En natuurlijk passeren in mijn programma alle collega's weer even. Ik maak een beetje reclame voor ze. En er is er weer eentje aan de beurt. En daarna gaan we een beetje remmen in de show.
2: Elke zondag, tijdens de lunch van 12 tot 2, Zout Water met

0: Nooit met gevoel. Op Golden Oldies Radio.
1: Dit is een nummer dat doet iets met mij. En laat het bij jou gewoon ook lekker binnenkomen. En vertel wat je ervan vond. Ik ben altijd nieuwsgierig wat mijn luisteraars beleven in Ook Goedemorgen.

0: je moet een plaatje hebben in het leven, toch? Een doel. Iets wat je kunt nastreven. Huh? Tot en met de laatste noot. Gray Crosby, zo heet hij. En hij bracht dat nummer, The Plan.
1: Classic hits that never fade away on Golden Oldies Radio.
2: The best oldies station, Golden Oldies Radio.
0: Ja, mooi. Het station waarnaar je luistert. Golden Oldies Radio met op zondag de sfeer van Mi Amigo. Wauw! Ja, ik doe maar wat, hè. Het is live. En dan kun je je gewoon volledig laten gaan als presentator, toch? Echt, dames? Ook dat komt bij me binnen. Kom hier, dan krijg je een knuffel van me. Mmm.

0: wil je. Ik wil je. Ik wil je.
1: Ja.
0: Dat is de hartekreet die ze even op je losliet. I want your love. Goedemorgen zeg ik tegen Robert. Robert, je schrijft mij. Ik heb ook een hoog knuffelgehalte, Frans. Oké. En of dat zo is, moet ik gewoon eventjes met Sylvia praten. Sylvia, laat me even weten of dat echt zo is. Jij maakt hem dag en dagelijks mee, dus jij kan er iets meer over vertellen. Hey, het is hier gezellig. Ja, ik bedoel hier in de studio. Er zijn wat mensen bij, zo te horen. Jongens, de microfoon staat open. Kalm aan, hè? Ja. We hadden er straks al de Four Tops van de Motown Music.
1: Ja.
0: En hier heb ik er nog één. Ze zorgen weer voor gezelligheid. Junior Walker en de All-Stars. And how sweet it is to be loved by you.

0: Happy, happy, happy. Ja, blij, blij, blij. Hè? Zo klonk hij in ieder geval. Hey, ik zou me kunnen voorstellen dat je bij jezelf denkt, Frans, waarom praat je de hele tijd door die plaatjes heen? Kan het ook anders? Nou, vooruit. De volgende zal ik gewoon los op je in laten werken.
1: The music and the Mi Amigo sound of yesteryear. You and the MA team. Every Sunday from

0: Freek van Rooij. Ja. Nou praat ik er toch nog door. Bizar eigenlijk.
1: Zeg ik ja.
0: Monica, zo heet het. Ja, ik heb het al gezegd. Vandaag valt er heel veel weer te beleven hier bij Golden Oldies Radio. In de programma's met de sfeer van Mi Amigo. En zo zullen we straks natuurlijk de eerste plaat in de tweede uur gaan draaien. Die de meeste stemmen heeft gekregen afgelopen week. Heb je meegedaan? Wat leuk. En dan voel je toch een beetje spanning van, wordt het dat nummer van mij waar ik op heb gestemd? Enfin, je deed dat trouwens op deze fragmentjes.
2: Nummer 1.

0: elk vogeltje zingt zoals hij gebekt is.
1: Ja.
0: Nou, dat kon je bij deze zangeres ook wel horen. Er was iemand die zei van dat was toch het oude succes van Frank Sinatra. Nou, het gaat nog wat verder terug in de tijd. Vind je dat leuk om te horen? Het was namelijk al een single succes in 1967. En in de Franse taal, gezongen door Claude François. Ja, zonder meer. Iemand die ongeveer mijn naam deelt. Volgende keer draai ik wel een keer het origineel. Is dat goed? Oké dan. We houden het nog even rustig en ook goedemorgen. En dat doen we met dit nummer. Save the best

Mooi, mooi, mooi, mooi, mooi, toch? Absoluut. Save the best for last. Dat zong ze nog even een keertje in de show. En ook goedemorgen. De laatste in het eerste uur. En dan zo dadelijk zoals gezegd. Aan het begin van de tweede uur de plaat met de meeste stemmen. En straks gaan we natuurlijk ook weer stemmen voor volgende week. En ik hoop dat je daar gezellig bij meedoet. Ja, ga je dat doen? Ah, tof. Met deze ga ik in ieder geval dit uur afsluiten. Van McGoy in de Soul City Symphony. En de chef.

0: elke zondagochtend van 8 tot 10 ook goeiemorgen.
1: Good morning to you too.
2: Buenos días también.
3: Guten Morgen an dich auch.
4: Bonjour à vous aussi.
5: Buongiorno.
0: Goedemorgen aan jou ook.
5: 早上好, 你也是.
0: Bon dia, tu también.

42 mensen hebben gestemd. 21 op Anita Meijer. En op haar grootste succes, want dat mogen we toch wel stellen. Het hoort en ook goedemorgen bij Golden Oldies Radio. Hier is Why. Why? Tell me why.

0: helemaal los in de show, hè?
1: Ja, prachtig.
0: Ja, en ik heb een verrassing. Alle drie de nummers komen vandaag voorbij. Sommige mensen stemmen gelijk, hè? Zo gauw als ik het open op mijn Facebookpagina. Maar er zijn er ook die strategisch stemmen, wist je dat? Die gaan eerst even kijken van welke nummers hebben al genoeg stemmen om gedraaid te worden. Nou, dat zagen ze al heel snel. Anita Meijer en deze van Casey and the Sunshine Band. En pas op het laatste moment gingen ze stemmen. En ze deden dat met z'n drieën. Dus straks komt ook nog Karen Young voorbij. Hoe leuk is dat?

zonnige klanken in ook Goeiemorgen. Ja. Kees hier, de Sunshine Band. Van de 42 stemmen kreeg hij 10. En dat was dus kantje boord, zou je kunnen zeggen. Oftewel met de hakken over de sloot.

0: Heeft ze het over mij? Dat zal toch niet. Hot shot, zong ze. Karen Young. Ja, dat was ik misschien ooit. Maar die tijd is voorbij. Das war einmal, zullen we maar zeggen. We gaan weer stemmen. En dat doen we deze week, voor volgende week zondag, op deze fragmentjes.
1: Nummer 1.

0: hitkans van Frans.
1: Het was even zoeken. Maar ik heb hem gevonden. Een mooi nummer. Terecht de hitkans van Frans. Luister.

0: kans voor Frans voor deze week.
1: Martijn Fischer, jawel. Vanavond ben ik vrij.
2: Broadcasting on the internet. The best music all the time. This is Golden Oldies Radio.

Korte boekenmuziek noem ik dit. Ja. I Get Around. En dat waren de Beach Boys. Ja, die mannen met die Hawaii shirtjes, zal ik maar zeggen. Vrienden heeft wat meer eigen tijdse muziek. Zullen we dat doen? Goed plan, hè? Daar gaan we. 1, 2, 3, 4.

0: just might. Yeah. Oh, I just might. Bruno Mars was dat. Ja, die haal ik af en toe toch in mijn programma. En dat vind ik leuk, want hij zorgt voor gezelligheid. In ook Goedemorgen. En daar hoort hij dan ook in thuis. Er wordt al lekker gestemd op mijn Facebookpagina. Ik zie dat bijna iedereen voor 2 gaat. Maar Peter en José denken er anders over. Die willen graag voor Cliff gaan. En Erik van Dongen, die kiest voor nummer 3. Dus voor Diana Ross. Afijn, volgende week ga je het vanzelf beleven. Hoe leuk is dat?
1: Schoon.

0: 6 met Joe Wells.
1: Precies. En natuurlijk met zijn rubriek.
2: Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
3: Het origineel of de cover.
2: En deze week is het Brenda Holloway met You Made Me So Very...

0: origineel of de covers. Mm. Stem nu op mijn Facebookpagina Joe Wells en luister volgende week naar het origineel of de cover.
1: Je hebt het weer heel moeilijk gemaakt, Joe. In ieder geval voor mij, hè. Misschien dat sommige luisteraars meteen zeggen, dat is hem, die wil ik volgende week horen. In jouw programma dus, hè. Nou, fijn. Laat ik maar gaan voor Blood, Sweat and Tears. Ja, heerlijk.

0: zijn zo blij dat jij er bent.
1: Ja.
0: Samen met Golden Oldies Radio. Iedere zondag van 8 tot 8, zoals wij dat dan noemen.
2: Timeless Classics, here on Golden Oldies Radio. Golden
0: Oldies Radio. Zullen we nog een Nederlandstalige draaien? Ja, dat is een beetje raar in mijn playlist, maar ik heb daar zelf voor gekozen.

0: Heaven must hier. Send you.
1: Ja, of zoiets.
0: Ja, dat zijn van die lange titels. Daar kan ik me soms wel eens op verslikken. Dat heb ik in mijn programma zeer regelmatig. Dus daar kun je je gewoon aan ergeren als je dat wilt.
2: Wie, oh wie, wordt er vandaag door Frans geëerd? En van harte gefeliciteerd.
0: Ik heb natuurlijk vele Facebook-vrienden. Maar er zijn er maar een paar die vandaag jarig zijn. En die ik dus mag noemen. Mathé Min bijvoorbeeld heeft er een jaartje bij. Hij is 71 vandaag. Hij probeert mij in te halen, maar dat gaat niet lukken. Koert Elers, die is ook jarig. Die is 72. En ik ben 74, alleen vandaag niet jarig. Nee. Emily Lorijs mag ik ook noemen. En dan heb ik nog een jonkie in de show. Maud Kosten Birnsen, 41 jaar.
1: Ja.
0: Maar toch ook een fan van de show. En Magda Sommer Ruigrok. Ook zij viert vandaag haar feestje. Misschien wel als de zon blijft schijnen met een barbecue in de tuin. Dat zou leuk zijn, toch? En zoals je van mij gewend bent, draai ik altijd een vrolijk Nederlandstalig nummer voor de jarigen. En ik kies voor deze.

0: Ben. En Habibi is Arabisch voor geliefde. Dan weet je dat ook weer. Zo steek je af en toe in mijn programma wel weer wat op. Hij is zich al aan het warmlopen. Ik heb het over Ton Schipper. Straks, en dat is over een kwartier, kun je hem horen met zijn programma Keukenpret. En daar staat weer wat in te gebeuren.
1: Zowel in Nederland als in Vlaanderen is het nieuwe schooljaar nu begonnen.

0: Dit is het verhaal van Cricket Jeans. Hoe je ook gaat, wat je ook doet, Cricket Jeans, die zit pas goed. Cricket Jeans, die moet je voelen, dan weet je wat we bedoelen. Cricket Jeans zijn van die dingen waar je lekker in kunt swingen.
1: Cricket, gewoon de beste jeans, jackets en vrije tijdskleding.
0: Kijk goed uit en let op mij, met Cricket Jeans hoor je erbij. En hier is nog een tipje, let op het cricketlipje.
2: De mooiste afsluiter van je muzikale weekend. Van 6 tot 8, iedere zondagavond.

voor de liefhebbers was dat. Ja, daar krijg ik dan ook altijd berichtjes mee. Dat ze ervan genieten. Ja, dat vind ik leuk. Dan weet ik dat ze er nog zijn en dat ze het echt mee willen leven. En daar gaat het allemaal om, hè, in deze show. En ook goedemorgen bij Golden Oldies Radio. The Brothers Johnson hoorde je. Ja, dat nummer Stomp. Laatst vroeg iemand aan mij, wat verdien je nou eigenlijk aan dat programma van jou? En dan moet ik je toch vertellen dat ik er helemaal niets aan verdien.

mooie afsluiting. Het is klaar, zal ik maar zeggen. Ja, de Scorpions waren dat. En ja, hello Josephine. Dat ze er ook even een ogenblik bij was. En ook goedemorgen. Maar ik moet plaats maken.

Hij zit er al helemaal klaar voor. Goedemorgen, Tom. Hij gaat met zijn top 20 weer een prachtige show maken. Je mag dat niet missen. Je luistert toch ook? Lieve luistervrienden, fijn dat ik weer een ogenblikje met jullie samen mocht zijn op deze zondagmorgen. Ik ga zo dadelijk aan het ontbijt. Ja, tijdens het programma kan ik niet eten natuurlijk. Nee, dat praat een beetje moeilijk in de microfoon. Ik ga jullie bedanken voor het luisteren. Een hele leuke dag verder toe wensen. En volgende week is er weer een nieuwe aflevering van Ook Goedemorgen. Ik hoop je dan weer te treffen. Tot dan!

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: In Egypte is televisiepresentatrice Sarah Khalifa samen met 11 anderen ter dood veroordeeld vanwege betrokkenheid bij een drugsbende. De groep importeerde grondstoffen voor de productie van synthetische drugs. Bij de bende werden ruim 750 kilo verdovende middelen, vuurwapens en munitie aangetroffen. Khalifa, die een misdaadprogramma presenteerde en miljoenen volgers heeft op sociale media, ontkent de beschuldigingen en gaat in beroep. In Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend voor de deelstaatverkiezingen. Volgens de meest recente peilingen komt Alternatieven voor Duitsland uit boven de 40% van de stemmen. Een absolute meerderheid voor de extreemrechtse partij wordt daardoor niet uitgesloten. De stemlokalen sluiten om 6 uur en daarna volgt nog een exit poll. Vladimir Poetin heeft de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner ontmoet. Ze hebben in het Kremlin meer dan 3 uur over de oorlog in Oekraïne gesproken. Poetins adviseur noemde het gesprek constructief, maar er zijn nog geen concrete afspraken gemaakt. En de Duitse politie is een klopjacht gestart op de 48-jarige klimaatactivist Daniel V., die de verantwoordelijkheid opeist voor de recente aanslagpogingen op het energienet. In een bos in Noord-Rijn-Westfalen heeft een zwaar bewapend politieteam zijn voertuig in beslag genomen. De verdachte werd daar niet aangetroffen en is vermoedelijk te voet verder gevlucht. Het weer. We hebben vandaag een fraaie nazomerdag met een mix van zon en wolken. Vanavond neemt de bewolking toe en is er kans op een enkele bui. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden en de temperatuur stijgt naar 21 graden in het noorden tot zo'n 26 graden in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Zo, een beetje reclame voor eigen winkel, dat kan nooit kwaad, dacht ik. Dat waren de Dolly Knots en de keukenpretversie van Radio. En over radio gesproken, wie heeft er jou vanochtend weer, zoals elke zondag, op een voortreffelijke manier wakker gemaakt met een muzikaal ontbijt op bed? Juist.

0: je het nog niet doorhebben, Frans. Onze dankbaarheid is groot.
1: Jan Schipper.
0: En intussen is alles weer klaargezet voor 2 uurtjes.
1: Keukenbrett.
0: Vandaag wordt het een bijzondere aflevering, want sinds het begin van de week is overal in Nederland en in Vlaanderen het schooljaar weer begonnen. En dat gaan we vieren vandaag, net zoals vorig jaar, met een terug naar school top 20. En dit liedje staat er niet meer in.

0: The Happenings met See You in September. Vorig jaar stond het liedje nog op nummer 14 in de Terug naar School Top 20. Maar dit jaar net iets te weinig stemmen voor een notering. Ik zei dat straks al, helaas. Maar eigenlijk is dit ook eerder een liedje om aan het begin van de grote zomervakantie te draaien. En daar gaat het vandaag niet om. Zometeen de nieuwe Terug naar School Top 20.
1: De commercials in Keukenpret komen uit het verleden van Radio Miamigo. En hebben alleen een historische waarde.
2: Lois, Lois, Lois. For girls and boys.
3: Lois corduroy jackets. Lois corduroy broeken. Lois jeans jackets. Lois jeans broeken.

Ziezo, de kop is eraf van de Terug naar School top 20... met op nummer 20 Madness en Baggy Trousers. Er is heel hard gewerkt de voorbije week, vooral door onze assistente Cindy. Die heeft er heel wat rekenwerk op zitten om al de stemmen die binnengekomen zijn uit te rekenen. En zo te komen tot deze Terug naar School top 20... gebaseerd op enkel en alleen de stemmen van jullie, onze luisteraars. We hebben nog 19 titels te gaan, maar dat is voor zo meteen... want er is nog wat tijd om een nieuwe te draaien. Recht uit de Far West. Clock.

0: je ziet zo de cowboys als je dit liedje hoort. Je ruikt de paarden. Je hoort de koeien die loeien. Gemaakt volgens de beste country tradities. Dat was de nieuwe single van Alan Dewhey, Racing to You. En nu verder waarmee we begonnen zijn.
1: Van 10 tot 12. Met Ton Schipper.
0: Vorig jaar nog op nummer 10 en nu...
2: Nummer 19.
0: Hierop hebben gestemd onder meer Luc de Kuiperen en Frank Marcelis. Over iets dat al in het kleuterklasje geleerd wordt. Leren tellen. Hier is Len Barry. 1, 2, 3.

0: Len Barry op nummer 19 met 1, 2, 3. Even kijken, op welk spoor moeten we zijn voor de Pop Express?
1: Elke zondagmiddag van 2 tot 4. Pop Express met Erik Hendricks.

0: naar Keukenpret. Tot 12 uur met...
1: De terug naar school top 20.
2: Number 18.
3: Hier vinden we een klassieker van Daryl Hall en John Oates. Adult Education. Een song waarop gestemd werd door onder meer Philip Truijts en Erik Degens. Dankzij jullie bijdrage staat dit liedje dit jaar nieuw.

een hele zondag lang. Dat betekent tot 8 uur vanavond eigenlijk. En het is elke zondag zo, van 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds. Je vrienden op zondag, jouw amigos op zondag. Dat is wat we proberen te zijn. Met vandaag in Keukenpret de Terug naar School top 20. We hebben al 18 liedjes gehad. Nu even pauzeren. Voor deze toepasselijke klassieker.

Ja, ja, de school. Het is allemaal de schuld van keizer Karel. Althans, volgens dit liedje van Frans Gaal, Sacré Charlemagne. Er is opgestemd door onder meer Jan de Meijer en Patricia Julien. Daardoor goed voor een 17e plaats.

Deze top 20 is samengesteld enkel en alleen aan de hand van stemmen van de luisteraars. Er kon gekozen worden uit een lijst van 40 titels. Dat hebben ook Ad Koppendraaier, Frank Marcelis en Ruud van Eertweg gedaan. Zij kozen voor Steve Forbert met Schoolgirl. En daardoor komt die op.

Over een uurtje presenteer ik jou de nieuwe tipper. Dit is die van vorige week. De man is intussen 67 jaar, maar hij klinkt als vanouds. De nieuwe single van Bryan Adams, The Ballad of Terry Fox.

0: Nummer 15 in de Terug naar School tot 20. The Corgis, Everybody's Got to Learn Sometime. Hier is opgestemd geweest door onder meer Philip Melis, Luc Marcelis en Ivo de Vroei. En nu we toch bezig zijn met stemmen te verzamelen.
1: Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
2: Het origineel of de cover.
1: En deze week is het Brenda Holloway met You Made Me So Very...

0: Vorig jaar stond hij nog op nummer 3. Chuck Berry, nummer 14 in de Terug naar School Top 20. Met Cool Days, heel heel rock'n'roll. Met dank aan Thierry en Franca, Jaap Groen en Luc de Kuiperen. Want jullie hebben hierop gestemd. Voor we verder gaan, een tussendoortje.
1: Tom Skipper brings you an invitation to memory. Sweet.

Harbison. Eigenlijk een liedje uit 1962, maar een aantal jaar geleden heeft het een upgrade gekregen samen met het Royal Philharmonic Orchestra. En dat hoor je zo aan de prachtige muziek en de goede stereoklanken. Dat was Dream Baby. Hierop werd gestemd door Ad Koppendraaier, Martin van Weerden, Ton van der Stelt en Clemens Tilburg. Rijk de Gooier, Nelly van den Heuvel uit de

0: dit jaar nieuw in de top 20. Mede dankzij onder andere de stemmen van Frank van Beekveld, Patricia Julien, Erik Degens en Connie van Aert. En zo komen de Police dit jaar binnen op nummer 12 met Don't Stand So Close To Me. Voor je de nummer 11 hoort, even een overzichtje. Op nummer 20, Madness met Baggy Trousers. Len Barry met 1, 2, 3 op nummer 19. En op 18, Daryl Hall en John Oates met Adult Education. France Gall met Sacré Charlemagne op 17. En op 16, Steve Forward met Schoolgirl. Op 15 hoorde je Corgis met Everybody's Got to Learn Sometime. En op 14, Chuck Berry, School Days, Heel Heel Rock'n'Roll. Rijk de Gooier staat op 13 met Nelly van den Heuvel uit de vierde klas. En er net nog de Police, Don't Stand So Close To Me. Na het nieuws van 11 uur gaan we verder met de top 10. Maar eerst even een liedje waarop gestemd is door Bianca Celles van Baardewijk, Philip Truits, Philip Melis en Clemens Tilburg. Paul Simon, Me and Julio Down the Schoolyard.
1: Nummer 11.

Dat was dus de nummer 11 in de Terug naar School top 20 van dit jaar. Paul Simon, me and Giulio down the schoolyard. Zometeen het nieuws, het weer en het verkeer van 11 uur bij Golden Oldies Radio. En daarna zijn we er nog een uur.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: In Egypte is televisiepresentatrice Sarah Khalifa samen met 11 anderen ter dood veroordeeld vanwege betrokkenheid bij een drugsbende. De groep importeerde grondstoffen voor de productie van synthetische drugs. Bij de bende werden ruim 750 kilo verdovende middelen, vuurwapens en munitie aangetroffen. Khalifa, die een misdaadprogramma presenteerde en miljoenen volgers heeft op sociale media, ontkent de beschuldigingen en gaat in beroep tegen de uitspraak. In Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend voor de deelstaatverkiezingen. Volgens de meest recente peilingen haalt Alternatieven voor Duitsland meer dan 40% van de stemmen. Een absolute meerderheid voor de extreemrechtse partijen wordt daardoor niet uitgesloten. De partij wil asielrechten inperken en belooft te stoppen met LHBTI-voorlichting, die de partij omschrijft als het promoten van seksuele afwijkingen. De komende dagen zal de politie verder zoeken in de omgeving van Overasselt. In het onderzoek naar het geweld in de Gelderse plaats zijn de afgelopen dagen meerdere wapens gevonden, waaronder een tas in Biegip. Het is nog onduidelijk of die wapens gebruikt zijn bij de gebeurtenissen van afgelopen week. In de nacht van maandag op dinsdag verschenen een groep gewapende mannen bij de woning van de veroordeelde crimineel Jan G. Daarbij kwam een 51-jarige beveiliger uit Wijchen om het leven. En een automobilist onder invloed heeft gisteravond laat een aanrijding veroorzaakt bij een tankstation langs de A58 bij Etten-Leur. Hij reed tegen de benzinepomp waar iemand stond te tanken. De bestuurder ging er daarna te voet vandoor, waarna een agent op een geleende fiets de achtervolging inzette en de man wist aan te houden. Dat meldt Hart van Nederland. Het weer. We hebben vandaag een fraaie nazomerdag met een mix van zon en wolken. Vanavond neemt de bewolking toe en er is een kans op een enkele bui. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden en de temperatuur stijgt naar 21 graden in het noorden tot zo'n 26 graden in het zuiden.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: dit jaar geen notering voor de Jackson 5 in de Terug naar School Top 20. Helaas. Misschien volgend jaar weer. Dadelijk de top 10.
1: De commercials in Keukenpret komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde. In 10 minuten.

0: Het is een bijzonder liedje. Het is K-pop, afkomstig uit Zuid-Korea dus. Jisoo met Klik. En als ik hierop klik, dan hoor je dit.
1: Van 10 tot 12. Met Ton Schipper.
0: Vorig jaar stond Sam Cooke op nummer 11. En nu?

0: Sam Cooke op nummer 9, dankzij Herman Spijkers, Siska Schuurman, Jean-Pierre van Kouter, Nicole Stijlaerts en Frank Marcelis.
1: Elke zondagochtend van 8 tot 10, ook goeiemorgen.
2: Good morning to you too.
3: Buenos días también.
4: Guten Morgen aan dich auch.
5: Bonjour à vous aussi.
6: Buongiorno.
7: Goedemorgen aan jou ook.
8: 早上好, 你也是.
9: Bon dia, tú también.

0: tot 12 uur met...
1: De Terug naar School Top 20.
2: Als er één geluid is dat je onmiddellijk kunt associëren met school... dan is het toch wel deze schoolbel. Doet me onmiddellijk terugdenken aan mijn eigen schooltijd. Op dit liedje is gestemd door Frank van Beekveld, Ronnie Heijvaart, Erika de Bruin, Ivo de Vroei en Willem Appel. Dankzij jullie vinden we de Ramones op...

0: Amigo.
1: Oh, wat hoor ik nu? Een vertrouwd geluid. Vorig jaar stonden ze op nummer 1 en wat zie ik? 6 plaatsen gezakt.

vorig jaar op nummer 1 stonden, dan leek het de evidentie zelf. Maar blijkbaar is het niet zo evident, want dit jaar zijn ze gezakt van nummer 1 naar nummer 7. Ondanks de stemmen van onder meer Frank van Beekveld, Jaap Groen, Steven Wijnhout, Nicole Stijlaert en Connie van Aert. Pink Floyd, Another Brick in

0: hebben gestemd. Luc van der Branden, Ronnie Boy, Johan de Bie, Eugène van Aerschot uit het verre Thailand en Tom van der Stelt.
1: Dit is het lied van de welvaartsstaat.
2: Dit is een gratis tip van Golden Oldies Radio.

0: moet. Dit was een gratis tip van Golden Oldies Radio.
1: Het is niet omdat we hoofdzakelijk klassiekers draaien dat we helemaal van gisteren zijn. Daarom hoor je nu...
2: Dit is de tip.

tip. Maak je geen zorgen, we gaan straks verder met de Terug naar School Top 5. Maar we hadden toch nog wat tijd over en daarom ook nog eerst mijn tipper van deze week. De groep heet Remember Monday en het liedje Attention.

0: minste wat je van dit liedje kan zeggen is dat er heel wat energie van uitgaat. Dat was de tipper van deze week. Remember Monday met Attention.
1: Van 10 tot 12. De sfeer van Mi Amigo. Met Ton Schipper en...

0: waren heel wat fans voor deze When I Kissed the Teacher van ABBA. Daardoor zijn ze ook een plaatsje gestegen in de Terug naar School Top 20. Hebben onder andere ervoor gestemd Ad Koppendraaier, Patricia Julien, Luc Marcelis, Jean-Pierre van Kouter en Tom van der Stelt.
1: De Terug naar School Top 20.
0: Vuile Mong en zijn vieze gasten.
2: Nummer 4.
3: En zeg jij dat ook? Als je 's morgens wakker wordt,

Feetje links, cafeetje rechts, hier komt Tess. En je moeder staat in haar deurgatje en zegt ze, Jean-Pierre, zei jij dat? Is zo'n vent geworden op 1 jaar tijd? En je vader komt van zijn werk en is met zijn velo tegen de gevel. En zegt hij, Jean-Pierre, is zo'n man geworden, allemaal op 1 jaar. En jij denkt, nu hebben ze mij niet meer liggen. Nu gaan we leven, de vogeltjes, de bloemetjes. En s'avonds, heel de familie zit naar de televisie te kijken. De programma's zijn al lang voorbij, maar ze kijken nog een beetje naar het testbeeld. En daarna zegt vader, zegt de jongen, zegt hij, nu dat we weer samen zijn, laat ons over het leven klappen. En jij direct, ja pa, de vogeltjes zeg, de bloemetjes zeg. Zegt de Jean-Pierre, op uw leeftijd, kijk eens naar uw moeder. Dat mens heeft gewerkt, haar hele leven lang gewerkt. En ik, Jean-Pierre, ik heb gewerkt. Het is aan u een toer, ga werken, naar de fabriek.

de directeur recht naar uw machine. Hij zegt, hij zei de gij Jean-Pierre. Ja, meneer de directeur. En je bent al content. Stel je voor, zeg, na 40 jaar komt de grote directeur persoonlijk met u spreken. Zegt de Jean-Pierre, en toen jij 40 jaar in mijn fabriek gewerkt. Ja, meneer de directeur. Het is niet te geloven, zegt hij. Maar Jean-Pierre, jongen, ik heb toch een probleem, zeg,

0: En iedere dag zegt de wartje een beetje trager. Boem, boem, boem. En op een goede keer, voor de laatste keer, nog geen keer. Boem.
1: Daarnet op nummer 4, Vuile Mong en zijn vieze gasten met het apenkot. Dankzij Luc van den Branden, Jean-Luc Sterks, Dirk de Pauw, Johan de Bie, Jean-Pierre van Kouter en Connie van Aert. En nu, de top 3.

0: Crosby, Stills, Nash & Young op nummer 3 met Teach Your Children. Een van de favoriete songs van Jean-Luc Sterks, Jan-Matthijs van Duffel, Steven Wijnhout, Siska Schuurman, Martijn van Weerden, Luut van Eertweg en Willem Appel.
1: The music and the Mi Amigo sound of yesteryear.

0: van oorsprong een instrumentaal liedje van Dan Laxman en The Electronic System, Coconut, in 1972. En een jaar later stond Joe Harris ermee in de hitparade in Vlaanderen met deze Hey Ho Meneer.
1: Zowel in Nederland als in Vlaanderen is het nieuwe schooljaar nu begonnen. Daarom hoor je vandaag...
0: Piano, piano, pianissimo. Hierop hebben heel veel luisteraars gestemd. Luc van der Branden, Ronnie Heijvaart, Bianca Celles van Baardewijk, Jan Matthijs van Duffel, Marta van Weerde, Philip Truits, Philip Melis, Erik Degens en Tom van der Spelt. En dankzij hen staat dit liedje dat vorig jaar nog op nummer 7 stond, dit jaar op.

Motown Rats. I don't like Mondays. Het is gelukkig nog maar zondag, maar morgenochtend staat het ons weer allemaal te wachten. Voor ik je een overzicht geef van de top 10 en de nummer 1 ga draaien, eerst nog even Robert Palmer.

Lekker stevig, Robert Palmer en Dr. Dr. Bad Case of Loving You. Het overzicht van de terug naar school top 10. Op 10, Catherine Ferry, 1, 2, 3. En op 9, Wonderful World van Sam Cooke. 8, The Ramones, Rock'n'Roll High School. En op 7, Another Brick in the Wall van Pink Floyd. Op 6, Wat heb je vandaag op school geleerd? De Elegasten. Op 5, ABBA, When I Kissed the Teacher. En op 4, Het Apenkot van Vuile Mong en zijn vieze gasten. 3, Crosby, Stills, Nash & Young, Teach Your Children. En op nummer 2 stonden de Boomtown Rats met I Don't Like Mondays. Ik wil iedereen danken die meegedaan heeft om deze top 20 samen te stellen door een stem uit te brengen. Hierop hebben gestemd Herman Spijkers, Ronnie Boor, Johan de Bie, Jaap Groen, Jan-Matthijs van Duffel, Steven Wijnhout, Luc de Kuiperen, Nicole Stijlaerts, Clemens Tilburg en Luut van de Eertweg. Nummer 1, Alice Cooper, School's Out. Ik wens je nog een hele fijne zondag. En nu, tot ziens.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Op het Kaapverdische eiland Fogo zijn gisteren zeker 18 mensen omgekomen toen een bus in een ravijn stortte. Onder de slachtoffers zijn veel kinderen en jongeren. Tientallen inzittenden raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De reddingsactie was moeilijk door het ontoegankelijke terrein. Lokale autoriteiten hebben 2 dagen rouw afgekondigd. Ombudsman Margot Smit stelt na 10 jaar in haar functie dat talkshowpresentatoren kijkers bewust moeten waarschuwen wanneer gasten mogelijk onwaarheden spreken. Doorvragen bij ongefundeerde beweringen is essentieel. Ook moeten fouten sneller en prominenter worden gecorrigeerd, proportioneel aan hoe prominent ze oorspronkelijk werden gebracht. Jaguar Land Rover, de grootste Britse autofabrikant met zo'n 33.000 werknemers en eigendom van het Indiase Tata Motors, wil de komende 2 jaar 4.000 banen schrappen. Het bedrijf wil 2 miljard euro besparen vanwege stijgende kosten, dalende verkopen en Amerikaanse importheffingen. Er komt een vrijwillige vertrekregeling voor het personeel. Rond 4 uur vannacht werd de politie gealarmeerd over een schietincident op een evenementenlocatie aan de Rondeweg in Amsterdam, nabij station Amsterdam Sloterdijk. Daar troffen agenten een gewonde man aan met een schotwond. Hij was aanspreekbaar en werd naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn verder nog geen verdachten aangehouden. Tot slot het weer. Vanmiddag zijn er naast wolkenvelden ook zonnige perioden. Het wordt 21 tot 24 graden. Morgen wordt het warmer met op veel plaatsen 24 tot 28 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is vrij rustig onderweg, maar wel staan er wat files door wegwerkzaamheden. Zoals op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn. Daar zijn voorbije reizen 2 rijstroken dicht en dit veroorzaakt 20 minuten vertraging. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn is het drukker dan gebruikelijk vanwege de wegwerkzaamheden op de A12. Die is dit weekend dicht. Tussen Hoevelaken en Barneveld is het oponthoud een kleine 10 minuten. En ook rijdt het langzaam op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Daar is de vertraging voorbij knooppunt Leenderheide een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De volgende show is gekeurd voor 18 jaar en ouder. Vanwege geweld, grof taalgebruik, naaktheid en volwassen thema's. Over de geestelijke gezondheid van de discjockey zijn de meningen verdeeld.

vliegen er meteen in met onze top die de bus heeft gemist of zoiets. En dat doe je natuurlijk met een stuk geweld zoals Bryan Adams.

0: Mocht je daar nu nog echt aan twijfelen, het is inderdaad een ondeugend metafoor voor de bekende sekspositie en de ontdekking van de liefde en intimiteit in de zomer die je nog eens bezong toen hij terug naar school moest. Het is ons eerste van 10 nummers die we kozen voor jou. 10 nummers die de top van de zomer of de terug naar school top 20 niet haalden. En die eerste was dus voor Bryan Adams.
1: De commercials bij Ad Vlaming komen uit het verleden van Radio Miamigo. Miamigo.

0: had ik nog niet vermeld dat je ook al Frans kreeg met ook Goedemorgen en Ton met de Keukenpret met daarin dus die top 20 van de zomer of toch van het begin van het school Back to School. De top 20 kreeg je en nu dus 10 nummers die die top 20 niet hebben gehaald. Dat krijg je in zout water voor vandaag. Leo Sayer.
1: Todos los domingos de 12 a 2. La mejor música del

0: als je net aan tafel gaat, smakelijk of misschien ben je nog bezig met de apéro. Dat kan natuurlijk ook. En daarom zijn we hier hem voor een klein beetje te begeleiden. Gezondheid en genieten van alweer eentje die we hebben uitgekozen uit die lange lijst van zomerse nummers die met school te maken hebben. Deze van Frankie Avalon gaat eerder over eentje die er uitstapt.
1: Your story sad to tell. A teenage ne'er-do-well, most mixed up.

uit de soundtrack van Grease. Je weet wel, die prachtige musical. Was dat Frankie Avalon en Beauty School Dropout? Of de melding dat je best terug naar school gaat om een diploma te halen, zo zullen het veel verder schoppen in het leven. Ja, je krijgt hier ook psychologische begeleiding tegenwoordig in zout water.

0: plezier nog eens terug naar een oude zoutwaterhit-tip. Deze van Trobi Fleming en Snelle. Weer een dagje ouder. Wij zeggen dan, je wordt ouder, papa. Ga ik ook eens moeten in de show opnemen. Intussen blijven we met de beide voeten op de grond. En in de jaren 70, dat doen we met Tom Petty en de Heartbreakers.
1: We

0: Capri Sefini. Hij gaat niet meer naar daar op vakantie, omdat hij daar ook zijn grote liefde verloor. Hervé Villaag.
1: Goedemiddag.
2: Morgen.
1: Hot.
2: What?
1: 100.
2: Hot.
1: Billboard. 100.
2: Hot.
1: 100.
3: Hot 100.
0: Ik neem je graag mee naar 30 november 1959. En dat doe ik met Marty Robbins.

Een episch verhaal over liefde en wraak in een popsong El Paso werd een van de meest verhalende nummer 1 hits ooit. Stond 4 weken op 1 in de Billboard Hot 100 van 30 november tot 27 december in het gezegende jaar 1959. En nu terug naar school, dit keer met Cat Stevens.

heerlijk. Herinneringen ophalen aan die goede oude tijd toen je nog op school zat, 1977. En Cat Stevens, je zou er begot honger van krijgen. En nu je toch aan de apero zit, wel, ik heb een

0: Dat dat is Combisnack van Californië.
1: Dat is wat?
0: Combisnack van Californië.
1: Combisnack van Californië.
0: Dat is een heel snackfestijn in één doos. Krokante vulpijpjes en de vulling ervoor in tubes. Twee smaken. Pikante kaas en kruidige paté.
1: Dat is een mondvol, zeg.
0: En het is zo klaar en echt origineel. Het ideaal voor feestjes, voor bij de tv. Of als er plots visite komt. Je hebt altijd zo'n pak combi-snacks in huis.

heb voor u een nummer gekozen van Marco Borsato. Maar dat had je al wel begrepen waarschijnlijk. Uit Als Geen Anderen, album uit 1995.

meteen ook weer een paar mensen gelukkig gemaakt, hè? Ja, ik wist dat je ging luisteren, Lydie, voor dit nummer wel. En ook Kevin en Jentel, die vonden het fijn om dit nummer nog eens te horen. En zoals je weet, als je het me vraagt, dan draai ik het voor jou in een van de volgende shows. Stuur maar een mailtje, een appje. Je kunt me evengoed via Messenger bereiken. Allemaal mogelijk. Gewoon doen. En dan zorg ik dat het in orde komt, als het een beetje past natuurlijk, hè. Zoals deze van Dr. Hook met zijn Medicine Show. When you're

your friend. Mijn beautiful woman heeft me hier zojuist verwend met nog een aperootje. Dit is alcoholvrij, het is een Crodino. Mocht je willen weten wat ik zit te drinken. Zo dadelijk een klassieker onder de back to school hits is ongetwijfeld Supertramp.

eigenlijk meer een kritisch nummer over terug naar school gaan. Want in school gaan de leraars en leraressen bepalen wat jij mag weten en niet weten. En zo beknotten ze je eigen vrijheid en dromen. Dat is een beetje de boodschap van deze klassieker met het indrukwekkende piano solo van Supertramp in school.

vind het wel een heel mooie versie van dit nummer. Hè? Dorst in de Smisse heet het van Tamara en Tom. En het was de zoutwaterhittip vorige week. Die trekken we straks door een nieuwe zoutwaterhittip. Dat bedoel ik. En ik heb je ook nog iets beloofd. Hè? Er komt nog een vijfde nummer die de top van de Back to School hitparade niet haalde. Maar eerst even het blonde geweld van Blond.

vind je ook? Ja, daar ben ik blij mee. Would you lie with me in a field of stone van Tanya Tucker. We zeggen 1973 en we blijven in dat jaar voor alweer een vijfde nummer die de top niet haalde van Terug naar school. Deze keer kiezen we voor My Old School. Die wordt bezongen door Steely Dan.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De herdenking in Nijmegen voor de beveiliger die vorige week in Overasselt doodgeschoten werd, gaat vandaag niet door. Studentenvereniging Carolus Magnus, die de bijeenkomst wilde organiseren, heeft de herdenking afgelast vanwege veiligheidsoverwegingen, zo liet de vereniging weten. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon kwamen vanochtend zeker 4 mensen om het leven. 2 in Arab Salim en 2 in Nabati al-Faka. Zeker 20 mensen raakten gewond. Israël voerde de aanvallen uit als reactie op droneaanvallen van Hezbollah en spreekt van een ernstige schending van het staakt-het-vuren. Op het Kaapverdische eiland Fogo zijn gisteren zeker 18 mensen omgekomen toen een bus in een ravijn stortte. Onder de slachtoffers zijn veel kinderen en jongeren. Tientallen inzittenden raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De reddingsactie was moeilijk door het ontoegankelijke terrein. Lokale autoriteiten hebben 2 dagen rouw afgekondigd. Ombudsman Margot Smit stelt na 10 jaar in haar functie dat talkshowpresentatoren kijkers bewust moeten waarschuwen wanneer gasten mogelijk onwaarheden spreken. Doorvragen bij ongefundeerde beweringen is essentieel. Ook moeten fouten sneller en prominenter worden gecorrigeerd, proportioneel aan hoe prominent ze oorspronkelijk werden gebracht. Tot slot het weer. Vanmiddag zijn er naast wolkenvelden ook zonnige perioden. Het wordt 21 tot 24 graden. Morgen wordt het warmer met op veel plaatsen 24 tot 28 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De volgende show is gekeurd voor 18 jaar...

0: Fijn dat je blijft hangen voor het tweede deel van Zoutwater, waarin we nog extra 5 nummers gaan laten horen die de top 20 van Terug naar School niet haalden, die dus de bus hebben gemist. Vandaar ook de naam De Bus Gemist naar de Schooltop.
1: De commercials bij Ad Vlaming komen uit het verleden van Radio Dialigo.
2: Ad Vlaming!
1: De sfeer zoals toen.
3: Het geluid en de techniek van nu.
1: Met de muziek van je leven.
4: Carwell Madrid bericht over banden Bernards op de Kapelsesteenweg 529 te Ekeren Mariaburg. Montage van autobanden voor particulieren. Uitlijnen en uitbalanceren. Steeds het goedkoopste en alle merken voorradig. Banden Bernards op de Kapelsesteenweg 529 te Ekeren Mariaburg.
1: Ad Vlaming.
0: Natuurlijk mag de keizer van het Vlaamse lied zeker niet ontbreken. De eerste schooldag, Wiltura.
5: Je

0: Frida.
1: Walravens was het meisje dat meezong met Wiltura op deze eerste schooldag in 1968. Ze was toen 9 jaar.
2: Elke zondag van 12 tot 2 Zoutwater met Ad Vlamink.
3: I am just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance.

0: Dan net nog Simon Garfunkel met The Boxer. Maar Tom en Jerry met Hey Schoolgirl uit onze reeks liedjes die de top 20 hebben gemist. Ze zijn ook Simon en Garfunkel. Maar in 1957 starten ze als duo Tom en Jerry. Ze hebben het nadien moeten wijzigen. Je weet ongetwijfeld wel waarom.
1: Chaque dimanche, de midi à 14h, les plus belles musiques de la mer. Au sel.

straks weer een nummer met een beetje meer uitleg in de rubriek HB Moes Papam met Leo Kenis. Maar eerst nog een keertje terugkeren naar nummers. En deze zul je ongetwijfeld wel niet kennen, maar herkennen. Tom Paxton. What did you learn?

je Leo roept. Zomer 1972. Een 16-jarig meisje uit Alkmaar, Henny Lonies, wordt de nieuwe zangeres van De Rekels. Ze neemt het stokje over van Corrie Konings, die solo verder wil. En met haar debuutsingle Mario, geschreven en geproduceerd door Pierre Carter, alias Vader Abraham, slaat ze meteen keihard in. Het nummer klimt naar de vierde plaats in de Nederlandse top 40 en blijft daar maar liefst 9 weken staan. Een schoolvoorbeeld van het levenslied uit die tijd en nog steeds een onvervalste klassieker. Tijd dus voor een flinke portie nostalgie met Honey en De Rekels.

oerklassiekers uit de Nederlandse hitgeschiedenis. Je kreeg een extra woordje uitleg door Leo Kenis gebracht in Habemus Papam. Wat er volgende week klaar staat? Wel, volgende week luisteren, dan is Leo er terug. En wij terug naar de nummers die de bus hebben gemist. Naar de Terug naar School top 20. De Four Tops.

met al die hitparades tegenwoordig. Je zou gaan vergeten dat we zoals elke week nog onze top 5 van de Mi Amigo top 50 hebben. Die krijg je na...

0: Het intrigste verhaal van de hostage die het er niet levend vanaf bracht. 4 weken stond ze genoteerd en Donna Summers steeg ermee van 13 naar 5 in die 4e week notering op zondag 8 september 1974 in een aflevering van De Mi Amigo.
1: Nummer 4.
0: En onze lijst blijft bepaald worden door het geweld in de straten in de United States. Kijk eens aan, zoveel jaar geleden en veel is er eigenlijk niet veranderd, hè? Gelukkig hebben wij nog de goede muziek, hè, jij en ik. Ah, dat is ook zo voor Paper Lace.

0: 3.
1: Vorige week nog op 6, dus ook deze stijgt deze week. Dat is mooi meegenomen voor de Hughes Corporation.

0: waren best wel mooie nummers in de tijd in de Mi Amigo Top 50. Deze van zondag 8 september 1974 gaan we aan beluisteren. Althans de top 5 ervan. Het was trouwens die week geen enkele nieuwkomer in de Mi Amigo Top 50.
1: De sfeer van Mi Amigo met Ad Vlamink op Golden Oldies Radio. Mi Amigo. Nummer 2.
0: De nummer 2 is alweer dezelfde als vorige week. 11 weken in het totaal.

0: stadsgenoot en oude vriend Ricky Gordon in de Miamigo Top 50 van zondag 8 september 1974 stond hij 11 weken genoteerd en bleef hij mooi op die tweede stek hangen. Dat wil zeggen dat ook de nummer 1 dezelfde is als vorige week.
1: Wij slurpen binnen 20 seconden een flesje bier weg.
2: Oké.
1: Maar de muziek staat altijd op nummer 1.
3: Nummer 1. Now this here is the story of...

0: glam rockers, zoals ze zich heten, van Mud met hun Rocket staan ze 6 weken genoteerd. En ze blijven op de eerste plaats in de Miamigo Top 50 van 8 september 1974. Ik geef met heel veel plezier het woord aan collega Joe.
1: Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
2: Het origineel of de cover.
1: En deze week is het Brenda Holloway met You Made Me So Very.

is dat een beetje autografisch. De zoutwaterhit in voor deze week. Ons pakken ze niet. Dat was Raymond Hermans. Je krijgt hem volgende week nog een keertje te horen in het eerste uur. Je had nog één nummer te goed die de top 20 naar school toe niet heeft gehaald. Die de bus dus heeft gemist. En dat is er eentje over hoe de ouders kijken als de kinderen voor het eerst naar school gaan. Het prachtige Slipping Through My Fingers.

Mooie Amma met Slipping Through My Fingers. Mooi nummer. Laten we spelletje spelen met de 1910 Fruit Gum Company.

0: Simple Simon Says, dat is zo'n spelletje. Hè? Dat wordt ook gebruikt in Die Hard, de films met Bruce Willis. Je kreeg 10 nummers over de 2 uur verdeeld die het niet hebben gehaald. De Back to School hitparade en die dus de bus hebben gemist. Wij gaan de bus niet missen, want we gaan ons al voorbereiden op de Pop Express. We nemen de trein. Dat is altijd een beetje reizen met Erik. Erik die staat er helemaal klaar voor en die start trouwens met Jai Coltrane, ook zo'n prachtnummer. Ik ben er volgende week terug. Doeg!
1: Now listen to me children, I take some good advice. I'm going to tell you something now, don't make me say it twice. You can put away your lessons, throw away your books, cause I'm gonna tell you what cooks. Venus was a woman who had a lot of charms, but she got so much hugging she wore

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Het kabinet overweegt het vulddoel voor gasopslagen te verlagen van 80 naar 65%. Minister Van Veldhoven stelde in WNL op zondag dat dit veilig is, omdat de gasopslagen momenteel al voor 50% gevuld zijn en er extra LNG-capaciteit beschikbaar is. Het Groningenveld blijft wel gesloten. De overstromingen in Nepal en Tibet hebben 1384 doden geëist. 1341 in Nepal en 43 in Tibet. Het Himalaya-gebied werd ruim anderhalve week geleden getroffen. Er zijn nog bijna 5000 vermisten in Nepal en meer dan 500 in Tibet, waaronder twee Nederlandse toeristen. Reddingswerkers blijven zoeken naar slachtoffers. De herdenking in Nijmegen voor de beveiliger, die vorige week in Overasselt doodgeschoten werd, gaat vandaag niet door. Studentenvereniging Carolus Magnus, die de bijeenkomst wilde organiseren, heeft de herdenking afgelast vanwege veiligheidsoverwegingen, zo liet de vereniging weten. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon kwamen vanochtend zeker 4 mensen om het leven. 2 in Arab Salim en 2 in Nabati al-Fakka. Zeker 20 mensen raakten gewond. Israël voerde de aanvallen uit als reactie op droneaanvallen van Hezbollah en spreekt van een ernstige schending van het staakt het vuren. Tot slot het weer. Vanmiddag zijn er naast wolkenvelden ook zonnige perioden. Het wordt 21 tot 24 graden. Morgen wordt het warmer met op veel plaatsen 24 tot 28 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Op de meeste plekken rijdt het prima door deze zondagmiddag. Wel behoorlijk wat vertraging op de A1 op diverse plekken. Om te beginnen de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoevelaak en Barneveld 6 kilometer file met een half uur vertraging. Dat heeft te maken met een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En het is hier al extra druk door omrijdend verkeer van de afgesloten A12. Dan de werkzaamheden op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn. Tussen Rijssen en Badmen daar 5 kilometer file rijden met een kwartier op onthoud. En tenslotte gebeurde er ook nog een ongeluk op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Dit gebeurde bij Muiden. Hier zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. Op dit moment op die rijstrook dicht en de vertraging een half uur. Maar elk moment kan de weg weer worden vrijgegeven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: When I go, dat zegt Ad Vlaming ook. Ja, want die gaat nu. Dankjewel Ad voor je programma. Go Like Elan. Dat was in 1973 van Chai Coltrane.
1: I got a bad feeling about this.
2: Erik Hendricks met Pop Express.
3: Deze onverwoestbare platen. Hoor je in het volgend uur.
4: Golden Oldies Radio.
5: De sfeer zoals Mi Amigo.
0: Ja, de vakantie lijkt wel voorbij te zijn. Alles weer een beetje rustig en

0: Golden Oldies Radio.
1: Ja, het was weer een weekje. Alle kindjes terug naar school. En drukte natuurlijk voor de ouders. Ben jij een beetje toe aan rust hier op zondag? En daarom draai ik in het volgende uur een plaatje van Whitney Houston.

Oh, voel je weer de warmte voor radio? Ja! Ja, zo is dat wel. De warmte voor radio en de sfeer van Mi Amigo elke zondag hier weer. En een groot dankwoordje aan Frans, Anton en Al voor jullie programma's. Heerlijk is dat. Het is zondag 6 september. Alles weer een beetje op zijn plooien, denk ik dan. Dit is een nieuwe aflevering van Pop Express via Golden Oldies Radio. En tot 4 uur duiken we terug in de jaren 70 en 80. Mi Amigo. De Sugar Hill Gang. En de

Ja, daar heeft de temperatuur wat mee te maken vandaag. Lekkere 25 graden in Vlaanderen. Oh, wat is dat leuk, zo'n nazomer. Ja, morgen 28, als ik het allemaal een beetje mag geloven. Het wordt warmer, ook op de radio. Je hoort de Sugar Hill Gang en The Lover. En you.

0: buisjes.
1: Axolon.
0: Weg die buisjes.
1: Axolon. Verkrijgbaar bij apotheker en drogist.
2: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.
3: Hello everyone, Brock here. I also listen to Golden Oldies Radio every day, the best oldies station from the Netherlands. Actually, I thought it was American. It's that good.

is waar. Kijk een beetje wat je hebt en niet wat je wilde hebben. Dat is zo een beetje het verhaal van Whitney Houston. Het is ook wel zo natuurlijk. Wat we hebben, ja, wat we hadden, was gisteren ben ik even gaan draaien, plaatjes gaan maken. Ja, live in het centrum van Aarschot. En dat doe ik nog eens over morgen in Leuven, want daar is het jaarmarkt. En daar staan we opgesteld aan Café Jezusboom. Zomaar plaatjes draaien, beetje plezier. Ik zeg altijd, er moet meer geleefd worden, beste mensen. Ja. En dat doen we ook in de volgende 2 uur met plaatjes draaien zoals deze band. Ik zag ze in de jaren 70. Dit zijn ze. Steve Miller Band en Jetterliner. Ja, Mico.

Ja, ik zei van de jaren 70, maar ik zag ze eigenlijk begin de jaren 80 in Werchter, de Steve Miller Band. Dat was toen Abracadabra een dikke hit was. Je hoort het bij Pop Express, Jetterliner. Maar...

Ja, ik ben eerder positief hoor. Our Last Summer van ABBA. Ik zou het eerder positief willen houden eigenlijk, dat is het wel. Het is niet alleen een mooie zomer geweest, maar het kondigt ook een mooie nazomer aan met de volgende dagen. Althans tot morgenavond of zoiets, want dinsdag verwachten we terug regen. Pop Express met nu Major.

If I Was. Het was de droom van Mijur. En alle jongetjes droomden als ze kleintjes waren van brandweerman te worden of politieagent of dergelijke. En dan kijk je vooruit en zeg je, ja, dat wil ik worden. Leuk is dat. Hey, wij gaan terug naar een artieste, want die willen we nog eens een keertje lekker in de picture plaatsen. Ja, daarvoor gaan we naar Winchester, Virginia. Op 8 september 32 werd er een Amerikaanse countryzangeres geboren. Ondanks haar zeer korte leven, want ze werd maar amper 30 jaar oud, was ze een van de meest invloedrijke countryzangeressen in de geschiedenis van Amerikaanse popmuziek. Haar artiestennaam was de achternaam van haar eerste man, een bouwmagnaat. Ze trouwde in 53 met hem en scheidde in 1957. Onder zijn achternaam was ze inmiddels echter zo bekend geworden dat ze die naam aanhield als artiestennaam. En ze werd op slag beroemd nadat ze het nummer Walking After Midnight opvoerde tijdens een talentenjacht op tv, de Arthur Godfrey's Talent Scouts. Ja, ze werd de hoofdact in de country show Grand Ole Opry in 1960, waarmee voor haar een droom uitkwam. Hoewel haar carrière begon in de rockabilly-stijl, werd het al snel duidelijk dat haar stem zich beter leende voor country, pop en crossover muziek. Met name romantische liefdesliedjes. En één van die liedjes waarmee ze bekend werd, een nummer door Willie Nelson geschreven by the way, is Crazy. Beste amigos, ik neem je mee naar het gezegende jaar 1961. En als ik zeg crazy, dan hadden we het over Patsy Cline. Hey, amigo.

is een beetje bizar hoor. Ze kwam op 30-jarige leeftijd om het leven bij een vliegtuigongeluk in Camden in Tennessee op 5 maart 1963. Ze was namelijk op de terugweg van een optreden in Kansas City, was dat. Ja, een beetje raar hoor, maar Jack Anglin kwam ook om het leven bij een auto-ongeluk terwijl hij onderweg was naar haar begrafenis. Een beetje bizar. Hey, leukere dingen.

0: Ja, het was een warme zomer in 1976 toen dit een grote hit was ook in Vlaanderen. De man die G. Vincent Edwards, die hield wel van Vlaanderen, kwam er regelmatig op bezoek. Je hoort hem als lieveling met Love Hit Me. Weet je wel, van de week was het weer zover.
1: Ik ben Lia en ik ga graag naar school.
0: Oh, wat was F hier? Ja, ze zegt van ik ga heel veel leren, opie. Ja, dat denk ik dan ook wel. En weer terug naar de jaren 90, want hier loopt het gewoon door in Pop Express natuurlijk. Real

0: shadow.
1: De man werd geboren in Rennes en keerde ook wel naar New York. En vandaar misschien het liedje So Far Away From L.A. Het was een nummer in 1975 van Nicolas Peyrac. Aan al die talen dan denk je een beetje aan vakantie, aan al die mooie stranden. ja, ik vind het ook wel. We gaan nu naar Outdoor Landers.
0: Wauw.
1: Ja, dat vind ik ook wel.

0: Erik, je bent niet goed wijs, man. Iedereen is terug van vakantie en zo verder. Oude Lenders draaien met de Playa Blanca. Ja, zij stond in de boekjes.
1: Joepie, joepie, joepie, joepie, joepie. Het grootste tienerblad.
2: Hallo zeg, heb je de nieuwe joepie al?
3: Te laat, je vrouw. Uitverkocht.
2: Nou, een volgende keer zal ik wel vlugger zijn.
1: Joepie! Het grootste tienerblad.
4: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.

Good old Barry op de radio. 75 was het jaartal met de plaats What I'm Gonna Do With You. Ja, het een probleempje of zo. Ja, Perry White is de singles introduceren. Dat hoeft natuurlijk niet meer.

Iron Horse, 79 met Sweet Louise. Van waar komt het eigenlijk? Het was van Randy Bachman. Dat was de vorige gitarist van The Gas Who en Bachman Turner Overdrive natuurlijk. En later werd dat omgedoopt in Iron Horse. Ja. Ik gaf het u maar even mee natuurlijk. Dat is onze taak als DJ hier bij Pop Express. En de sfeer van die amigo. Zo is dat. Net voor 3 uur. Even het nieuws en het weer en het verkeer. En even een koffietje ondertussen. En straks het tweede deel van Pop Express. Als jij dat goed vindt. Maar tot dan, Ray Parker.

0: door de vrouw aangetroffen. De ontdekking vond plaats tussen 8 uur en 9 uur. Een man uit Midden-Beemster meldde zichzelf bij de politie en werd vervolgens aangehouden. De politie doet onderzoek en wil niet zeggen of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. Een 26-jarige man met de Belgische nationaliteit is vrijdag in Amsterdam gearresteerd als nieuwe verdachte in het onderzoek naar het geweld in Overasselt. Eerder werden al 34 verdachten aangehouden, van wie er 2 zijn vrijgelaten. De groep wordt verdacht van moord of doodslag op beveiliger Barry Leenders. Het kabinet overweegt het vulddoel voor gasopslagen te verlagen van 80 naar 65%. Minister Van Veldhoven stelde in WNL op zondag dat dit veilig is, omdat de gasopslagen momenteel al voor 50% gevuld zijn en er extra LNG-capaciteit beschikbaar is. Het Groningenveld blijft wel gesloten. De overstromingen in Nepal en Tibet hebben 1384 doden geëist, 1341 in Nepal en 43 in Tibet. Het Himalaya-gebied werd ruim 1,5 week geleden getroffen. Er zijn nog bijna 5000 vermisten in Nepal en meer dan 500 in Tibet, waaronder 2 Nederlandse toeristen. Reddingswerkers blijven zoeken naar slachtoffers. Tot slot het weer. Vanmiddag zijn er naast wolkenvelden ook zonnige perioden. Het wordt 21 tot 24 graden. Morgen wordt het warmer met op veel plaatsen 24 tot 28 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: behind the door. But if you got to go,
1: go, go, go now. Ja, het waren die jaren 60 met die mooie Hammond orgel was dat. En ook die mondharmonica. En de plaatjes, ja, die duurden niet zo erg lang. Zoals dit hier, 2 minuten 29.
2: I got a bad feeling about this.
3: Erik Hendricks met Pop Express.
4: Deze onverwoestbare platen hoor je in het volgend uur.
5: Golden Oldies Radio.
6: De sfeer zoals Mi Amigo.
1: Ja, we duiken terug in de jaren 60 en 70 in deze namiddag.

Aoi, Samwa. Sinds Jérôme was dat in 1974, het gezegende jaar 74 met de start van Mia Nigro en Oui, Samwa. Het is mij ook met de tot en 4 uur. Met plaatjes draaien.

Ja, ik voel me aangesproken hoor, jawel. Maken het. Als grootvader dan komen de kindjes naar jou en zeggen ze: opie, kun jij dat even maken voor me? Het vergeten plaatje van David Newton bij Pop Express.

0: En of je nu zegt Cheerio of Cheerio, het blijven steeds verse en lekkere tomaten.
1: Cheerio, Cheerio, dat zijn lekkere tomaten.
2: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.

0: Lente, zomer, herfst en winter gaan. Alleen een grote liefde blijft bestaan. Maar ik hoop dat voor jouw hart en te mijn de zomer nooit voorbij zal zijn. Maar ik hoop dat voor jouw hart en te mijn de zomer nooit voorbij zal
1: Ik hoor je nu denken
0: zijn.
1: Van Erik, ben je helemaal gek geworden? Het is vandaag 25 graden, dus de zomer is helemaal niet voorbij. Zeker morgen niet met 28 graden in Vlaanderen. Wiltura was dat met
2: Als de zomer weer voorbij zal zijn.
1: Pop Express met Tom Jones.

alsof het gisteren was. Dat is het wel. De suite met de 16's. Wat hebben we daarop gek gedaan, moet ik eigenlijk zeggen. Ja, zo is dat. En met Andy Scott gaat het een beetje beter, want zijn gezondheid was vorig jaar wat minder. Maar goed, de man is dan ook bij leeftijd natuurlijk. Oh, ja hoor. We gaan weer iemand in de belangstelling plaatsen. Kijk. Waarvoor gaan we naar Los Angeles op 16 augustus 1964. Is mooi jou trouwens. Werd ze geboren. Het is een Amerikaanse zangeres. En in 1990 scoorde ze haar enige grote hit tot op heden, die in Nederland de nummer 1 positie haalde. Voordat ze solo begon te zingen, was ze zangeres van Lone Justice, een band geformeerd rond haar halfbroer Brian McLean. En nadat die band, de band, uit elkaar was gegaan, nam ze enige tijd om liedjes te schrijven voor een soloalbum. Het nummer Show Me Heaven kwam op de soundtrack van de film Days of Thunder van Tom Cruise. En tijdens de promotie van deze single en het bijhorende album besloot ze te verhuizen naar Ierland. En in Ierland verbleef ze dan 2 jaar, waarin ze samenwerkte met een aantal Ierse artiesten, onder wie Fergal Sharkey. Hij nam in 1985 het door haar geschreven nummer A Good Heart op en scoorde daarmee een wereldhit. Tja, tja, tja, tja, tja. Je hoorde het al een beetje of je kon het raden. Show Me Heaven, dan denken we natuurlijk aan Murphy.

Ja, wat is de tijd, hè? Met Days of Thunder in 90. Show Me Heaven van Maria McKee. In 92 zou ze terugkeren naar haar geboortestad, naar Los Angeles. En sindsdien heeft ze nog een paar nummertjes gemaakt, maar geen enkel daarvan werd een groot succes. Over successen gesproken, dan gaan we naar hier.

Mario Speedwagon. Dat was een Amerikaanse band. De naam werd helemaal gehaald uit een... Ja, het bestaat wel. Het is een automerk, die REO, heb ik me laten vertellen. Zo is dat. And I can't find this feeling anymore. En dit is Booker, Newberry III.

0: met Love Town. En over love gesproken, wat brengt onze volgende uur alweer?
1: Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
2: Het origineel of de cover.
1: En deze week is het Brenda Holloway met You Made Me So Very.

0: origineel of de cover. Stem nu op mijn Facebookpagina Joe Wells en luister volgende week naar het origineel of de cover.
1: Maanden mei, juni, september en oktober naar Playa de Haro. Het is hier dan veel minder druk, het klimaat is ideaal en uw verblijf is hier veel goedkoper. Over dit alles kunt u een prachtige vierkleuren brochure verkrijgen, exclusief bij Redan Car. IJzer 45, Nieuwpoort in België. Telefoon 058 23 44 38.
2: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.

Ja. Staat in Joe hier te headbangen, ik moet hem er even op wat inmaken. Joe, je hebt helemaal geen haar, man. Pop Express. Zo, dit was het dan weer. Pop Express voor deze zondag, 6 september. Dankjewel voor het luisteren. En als je ons graag wilt terughoren, dat kan op dinsdag. En anders volgende week voor een nieuwe aflevering. Prettige zondagavond.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. In Kiev voerden de Oekraïense president Zelensky en zijn team gesprekken met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner over een vredesakkoord. Europese vertegenwoordigers uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland waren ook aanwezig. Witkoff en Kushner reisden per trein vanuit Polen omdat Russische luchtaanvallen landing in Oekraïne onmogelijk maakten. De ontsnapte serval Django uit de Koestraat in Tilburg is gevonden in de tuin van een buurvrouw waar hij twee kippen had gedood. De eigenaar lokte het dier met de gedode kippen terug in zijn bench. Het gaas van de kooi was na 7 jaar gaan roesten, waardoor de serval kon ontsnappen. Gisteravond werd in een woning in Middenbeemster een dode vrouw aangetroffen. De ontdekking vond plaats tussen 8

0: uur en 9 uur. Een man uit Midden-Beemster meldde zichzelf bij de politie en werd vervolgens aangehouden. De politie doet onderzoek en wil niet zeggen of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. Een 26-jarige man met de Belgische nationaliteit is vrijdag in Amsterdam gearresteerd als nieuwe verdachte in het onderzoek naar het geweld in Overasselt. Eerder werden al 34 verdachten aangehouden, van wie er 2 zijn vrijgelaten. De groep wordt verdacht van moord of doodslag op beveiliger Barry Leenders. Tot slot het weer. Vanmiddag zijn er naast wolkenvelden ook zonnige perioden. Het wordt 21 tot 24 graden. Morgen wordt het warmer met op veel plaatsen 24 tot 28 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is vrij rustig onderweg deze zondagmiddag. Er staan slechts enkele files, zoals op de A13 Rotterdam richting Den Haag. Daar is het oponthoud bij Delft-Noord 10 minuten. En ook rijdt het langzaam op de A76 van Geleen naar Duitsland. Daar wordt gecontroleerd aan de Duitse grens en hier is het oponthoud een kwartier. En tot zover de ANWB.

0: zondag van 4 tot 6. Schoonschip met Joe Wells op Golden Oldies Radio.
1: Oh no!
2: Maar die zit lekker in.
3: Yes! Yes!
1: Hi all you sweet darlings out there. This is Wolfman Jack coming to you over Mi Amigo Radio.
4: Hey lieve luisteraars. Ik luister elke zondagmiddag naar mijn lievelingsprogramma op Golden Oldies Radio tussen 4 en 6. Schoonschip natuurlijk met Joe Wells. Jij luistert toch ook?
5: Goedemiddag.
2: Boy, this stuff is funny.

Luisteraars allemaal, hartelijk welkom in deze nieuwe aflevering van Schoon Schip met Joe Wells. Tussen 4 en 6, vandaag ook weer opnieuw via DAB te beluisteren op kanaal 6B in de omgeving van Rotterdam. En natuurlijk ook op het wereldwijde internet. En waar gaat het over? De rode draad vandaag is ongetwijfeld de liefde. L'amour, love, die liebe. Ja, natuurlijk, liefde die blijft, liefde uitspreken, liefde eenzaamheid, wederzijdse liefde, liefde bewijzen, gelukkig samen zijn, romantische liefde en natuurlijk ook een sterke liefdesverklaring. En over liefde gesproken, ik heb een uitgesproken liefde, beste vrienden, voor chocolade. Het is vandaag de internationale dag van de chocolade. En de directie heeft hier een doos bonbons achtergelaten, die mijn collega's Frans, Tom, Ad en Erik al flink hun best hebben gedaan om het geheel te ledigen. Met uitzondering, u gelooft het niet, van 2 bonbons. In België noemt men dat een praline. En zal ik er eentje overlaten voor Wim? Alhoewel, nee, Wim is geen snoeper. Dus mijn plezier kan vandaag.

De Spaanse groep Santa Barbara uit Barcelona had in 1973 een hit met dit nummer Charlie. Het gaat allemaal over heimwee en liefde. En dat kennen wij natuurlijk allemaal. Hè? Ook in Nederland bereikte het de top 40. Vrienden, vandaag is Yvonne Keely jarig. Ze is 74 jaar geworden.

0: Het jongere zusje van Patricia Pai, natuurlijk in 77, had zijn nummer 1 hit met If I Had Words, een duet met Scott Fitzgerald. En waar gaat het nu allemaal over? Het is een beetje een, ja, hoe moet ik het zeggen, als zanger de juiste woorden zou hebben, dan zou hij zijn liefde en gevoelens beter kunnen uitleggen. Dat doet ze niet alleen, dat doet ze ook nog eens een keer met het St. Thomas More School Choir.
1: Joe Wells op Mi Amigo Radio.
2: So invite Mr. Good Bone Structure over and kick some butt.

In dit lied gaat Jackie Wilson de confrontatie aan met iemand die niet eerlijk is. En ja, dat wordt zo vaak in de liefde gebruikt. Leugens, leugens, leugens. Stop Line was de titel van dit.

De Nederlandse band Barbarella. U kent het allemaal, een relatie of situatie die verandert. Wat vroeger vertrouwd en mooi was, voelt soms niet meer hetzelfde. Angela, Ingrid en Leslie. In 1991 hadden ze een hit met dit nummer, It's Not The Same Anymore. Vandaag herdenken we ook Gerard Cox, die vorig jaar is overleden op 13 september. Hij was toen

0: Wat zat erin voordat het aangedreven kwam?
1: De commercials komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde.

0: Axolon.
1: Weg die puistjes.
0: Axolon, verkrijgbaar bij apotheker en drogist.
2: Open de jacht op de mooiste klassiekers en muzikale herinneringen. Samen met Frans, Tom, Ad, Erik, Wim en Joe. The Unforgettables. Elke zondag van 8 tot 8 op

0: Eenzaamheid, liefde en behoefte aan iemand die werkelijk om je geeft. Dat is de noodkreet van Grace Slick met Jefferson Airplane.
1: De gouden glans van radio streamt over het internet met deze Mi Amigo Flashback.

0: Eindelijk nog eens een opgewekt liefdesliedje, want voor de liefde moet je altijd met z'n tweeën zijn, toch? Ja? Girlie was een Nederlandse popgroep en behaalde in 1978 een 14e plaats in de top 40.
1: Joe Wells, hittip.
0: Mijn hittip deze week gaat natuurlijk over de liefde. En dat wordt gezongen door de Nederlandse Manuela Nzenge. Alles en een beetje meer.
2: Broadcasting on the internet, AM en DAB+.
3: The best music all the time.
2: Golden Oldies Radio.
4: Look out!

Vijf jaar geleden maakten Alesso en Katy Perry dit nummer, When I'm Gone. In de liefde moet je er altijd volledig voor gaan. Je geeft jezelf helemaal. Dat ken ik maar al te goed. En dat is ook de leuze van Bruce Springsteen. Geen woorden, maar daden. Hier is hij nog eens een keer met Prove It All.

nieuws over Blue Band. Smakelijk nieuws over Blue Band. Blue Band, Nederlands meest gegeten margarine, is smeuiger geworden en nog rijker van smaak. Dat worden boterhammen extra. Lekkere, gezonde boterhammen met Blue Band. Nieuw bereid, fris.

Voor de reclame draaide ik nog Paul van Vliet met Het land dat ik bewoon. En daarachter Andy Kim, de Canadese zanger, met een heel opgewekt liefdesliedje, namelijk So Good Together. Zondagmiddag, bijna 5 uur, het is tijd om erin te vliegen met een beetje stevig werk van Foreigner. Hier zijn ze met Feels Like the First Time.

kan er erger zijn op je huwelijk dat de bruid of de bruidegom gaat lopen? Ja, dan is het gewoon afgelopen. De muziek die we vandaag draaien werd samengesteld door Gerry van der Putten. En die muziek kan je terugvinden op mijn Facebookpagina elke dinsdag. De volledige playlist van dit

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De Jordaanse koning Abdullah is woensdag aanwezig bij de staatsbegrafenis van de Noorse koning Harold in de Domkerk in Oslo. Harold en koningin Sonja brachten in 2020 een staatsbezoek aan Jordanië. Namens Nederland reizen koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Amalia en prinses Beatrix af naar de plechtigheid. Een uitbarsting van de Indonesische vulkaan Anak Krakatau heeft vandaag 6 vliegvelden gesloten. Ruim 150.000 passagiers zijn gestrand en 700 vluchten getroffen. Vulkanische as bereikt het luchtruim bij Jakarta. Verschillende luchtvaartmaatschappijen annuleerden dus daarom vluchten. De uitbarsting begon vrijdag en veroorzaakte aswolken tot 15 kilometer hoogte. In Kiev voerden de Oekraïense president Zelensky en zijn team gesprekken met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner over een vredesakkoord. Europese vertegenwoordigers uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland waren ook aanwezig. Witkoff en Kushner reisden per trein vanuit Polen omdat Russische luchtaanvallen landing in Oekraïne onmogelijk maakten. De ontsnapte Serv Django uit de Koestraat in Tilburg is gevonden in de tuin van een buurvrouw waar hij 2 kippen had gedood. De eigenaar lokte het dier met de gedode kippen terug in zijn bench. Het gaas van de kooi was na 7 jaar gaan roesten, waardoor de Serval kon ontsnappen. Tot slot het weer. Vanavond neemt vanuit het westen uit de bewolking toe.

0: blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt vannacht naar 10 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Morgen is het opnieuw zonnig en droog. De temperatuur loopt dan uiteen van 24 graden in het westen tot plaatselijk 29 in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Elke zondag op Golden Oldies Radio. 6 platenruiters met de sfeer van...

0: Je luistert naar Schoonschip met Joe Wells. Iedere zondag van 4 tot 6 op Golden Oldies Radio.
1: Your wife threw you out? I had no idea she was that bright.
2: Tot besluit van deze dag gooien wij alle remmen los.

Kom terug in deel 2 van Schoonschip met Joe Wells. Fijn dat je bent afgestemd. Dit is natuurlijk Schoonschip, nog een uurtje te gaan. En wist je dat Roger Waters van Pink Floyd vandaag 83 jaar is geworden? Hij is maar liefst 4 keer getrouwd en hij heeft meer dan 252 miljoen plaatjes verkocht. Ook Geert Wilders is vandaag jarig, 63 jaar. En op 6 september 2018 sterft Burt Reynolds. Hij is dan 82 jaar. Ja. Maar vandaag loopt ook het Belgisch Bierfestival ten einde. En sommige luisteraars weten dat ik sporadisch dus af en toe, laat dat duidelijk zijn, een pilsje nuttig. Maar nu er ophef is ontstaan in België rond minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke en de biersector met de nieuwe verstrengde regels voor alcoholreclame, wil men vanaf 2027 de boodschap alcohol schaadt de gezondheid op alle flesjes bier laten drukken. En dat zorgt in België uiteraard voor een felle politieke en diplomatieke strijd met de biersector. Wat is het volgende? Suiker schaadt de gezondheid op alle chocoladeverpakking? Je merkt het, dat is een duidelijk punt van discussie. En waar ik niet over moet discussiëren, dat is natuurlijk de playlist samengesteld door Gerry van de Putten. Ook deze week weer met heel veel aandacht voor muziek uit onze jeugdjaren.

Dit was hem, de eerste nummer 1 hit in Groot-Brittannië voor Suzy Quatro met Can, The Can. Een nummer geschreven door Nicky Chin en Mike Chapman. We blijven nog even in de vrouwelijke sfeer met Macy Gray. Ze wordt vandaag 59 jaar en zo dadelijk heb ik een pittig verhaal over Macy Gray. Games changes.

Macy Gray belandde in 2007 bijna in de gevangenis van Barbados nadat ze tijdens een optreden op het Barbados Jazz Festival vulgaire taal had gebruikt. Blijkbaar was ze niet op de hoogte van de strenge wetgeving tegen vloeken op het land. Ze ontliep een gevangenisstraf door direct publiekelijk haar excuses aan te bieden. En zo zie je maar, 59 jaar is ze geworden. Macy Gray vandaag nog eens een keertje met I Try.

bekend en gekend voor hun pop, gospel, soul en spectaculaire koorzang. Ik heb het natuurlijk over de Les Humphries Singers. Een internationaal samengestelde zanggroep die in Duitsland is begonnen. Ja, zo zie je maar. En dit was al eens een keertje Left Behind uit 1974.

0: Normaal met Benny Jolink, die vandaag exact 80 jaar is geworden. Het is ook 10 jaar geleden dat Benny nog heeft opgetreden.
1: Hallo, hallo! Sensationele uitverkoop van het formidabele Mi Amigo promotiepakket. Nu verkrijgbaar en bevattende 1 t-shirt met een foto van het zendschip erop. 1 Mi Amigo sleutelhanger. 4 te gekke foto's van DJ's en zendschip met erbij nog gratis. 5 Mi Amigo stickers. Dit alles voor de prijs van slechts 14 gulden of 200 Belgische franken. Stuur onmiddellijk een bankcheck of internationale postwissel naar Rado Playa de Aro, provincie Girona in Spanje. En vergeet niet de maat van je t-shirt te melden. Mi Amigo
2: Radio. De commercials komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde. Mi Amigo, here we go.
0: In 1978 verscheen deze LP, Everybody's Dancing. Deze jongens deden een duidelijke poging om aan te sluiten bij de enorme populariteit van disco in die tijd. Met later Ladies Night en Celebration, dan weet je dat ik het heb over cool.

Frans, Ton, Ad, Erik, Wim en Joe patrouilleren langs de muzikale snelweg. Van zeezenderhit tot vergeten klassieker. Ships, the Sea Hits Patrol. De sfeer van Mi Amigo. Elke zondag van 8 tot

0: jaren 80 natuurlijk razend populair. Ik heb het over Talk Talk met Such a Shame. Afgelopen week kon je kiezen op een Facebookpagina voor het origineel of de cover.
1: Het origineel of de cover.
0: En deze week waren dat Lionel Richie met...

0: gekozen deze week resoluut voor Lionel Richie op mijn Facebookpagina Joe Wells. Lionel Richie die dit jaar 77 is geworden en tijdens zijn laatste optreden van vorige week onwel is geworden in de staat Missouri. Hij werd in allerijl naar het ziekenhuis gebracht nog voor hij zijn laatste nummer kon afmaken.
1: Het geluid van Mi Amigo en Schoonschip met Joe Wells.
2: Terug in de tijd. Remember.

0: ongecompliceerde glam rock van Mudd. Ze behaalde daarmee in 75 een nummer 10 notering in Engeland. En ze stonden 7 weken in de hitlijst met dit nummer, Moonshine Sally. Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
1: Het origineel of de cover.
0: En deze week is het Brenda Holloway met You Made Me So Very...

0: origineel of de cover. Stem nu op mijn Facebookpagina Joe Wells en luister volgende week naar het origineel of de cover.
1: Echt fantastisch.

0: Op 6 september 1982 wordt de nieuwe LP van Paul McCartney, Tug of War, voorgesteld. Daarop staat het legendarische hitnummer met Stevie Wonder, Ebony en Ivory. De titel verwijst naar de zwarte en witte toetsen van een piano. Die toetsen staan symbool voor mensen van verschillende huidskleuren die naast elkaar leven. Het nummer is dus een pleidooi voor rassengelijkheid en harmonie.
1: Je luistert naar Schoonschip, een wekelijks radio.

0: De nieuwe Marco Schuitmaker met Loezoe.
1: Hebt u Playa de Arrowalles bezocht? Nee? Dan hebt u nu de kans om in de periode van 9 tot 20 september onze Spaanse Mi Amigo badplaats te bezoeken tegen een voordelige prijs. U slaapt in het luxueuze Aromar Hotel vlak aan de Middellandse Zee en u kunt genieten van de vele andere voordelen die deze reis u biedt, zoals een gala-diner in Lesquinade en een gratis showavond met Willy Sommers. Vraag nu al uw deelnemingsformulier bij Reiscenter NV in Sint-Pietersleeuw, telefoonnummer 02 377 21 33 of neem

In 1961 was dit nummer 1 in Amerika en nummer 6 in Groot-Brittannië. Ik heb het natuurlijk over Ray Charles. Hij deed het niet alleen. Hij deed het met Margie Hendrix en haar Ray Letts. Daarvoor won hij een Grammy voor de beste rhythm and blues plaat van het jaar.

0: Radio.
1: Wat een lekker weer was het, of niet? Ja, toch? Hebben jullie ervan genoten?
2: Je luistert naar Schoonschip met Joe Wells. Elke zondag tussen 4 en 6. Het enige radioprogramma waar geen onzin op te horen is.
3: Lord have mercy.
2: Nou ja, Ivana Spagna. Kortweg Spagna is een Italiaanse zangeres die vooral bekend werd tijdens een grote periode van de Italo-disco in de jaren 80. Call Me verscheen in 1987.

Dit was hem voor deze week. Schoonschip nummer 114. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Ga gerust even kijken. Aanstaande dinsdag vind je de playlist terug van dit programma op mijn Facebookpagina. En vergeet dan ook gelijk niet meteen te stemmen op het origineel of de cover van deze week.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Koning Willem-Alexander bezocht met prinses Beatrix en zijn broer prins Constantijn Hitzakker, de geboorteplaats van prins Klaus. Het bezoek markeerde zijn 100ste geboortedag. Het gezelschap bezocht onder meer het borstbeeld en de prins Klaus promenade. Klaus overleed in 2002 en was 36 jaar getrouwd met Beatrix. In Amsterdam zijn zondag 200 tot 300 mensen samengekomen op de Dam om de slachtoffers van de ramp in Nepal te herdenken. De vloedgolf van 26 augustus kostte bijna 1400 mensen het leven. Stichting Nepal Fonds haalde inmiddels 20.000 euro op voor hulp aan de slachtoffers. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht blijft voorlopig ongeveer 2 weken gesloten na ernstige waterschade. Een gebroken afsluiter veroorzaakte grote schade aan installaties. Het onderwijs gaat tijdelijk online door en praktijklessen en toetsen krijgen per opleiding een alternatieve oplossing. De uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau heeft het vliegverkeer in Indonesië zwaar ontregeld. Door vulkanische as werden uiteindelijk 8 luchthavens gesloten en raakten volgens recente cijfers ongeveer 170.000 passagiers en ruim 1500 vluchten getroffen. De vulkaan is al sinds vrijdag actief. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Royals. Who's gonna love me when you're gone? Ja, wie gaat van mij houden als je weg bent? Oh, wat een dramatiek toch. Plaatjes bij toeval gekozen, want ik ga vandaag afscheid van u nemen. Ja, het is niet anders.

Maar ja, dat doe ik wel om 8 uur. Hè. Eerst gaan we eerst 2 uur gewoon dit programma doen. Er zijn wat wijzigingen in het programma. Ik heb wat dingetjes veranderd. En dan hoor ik u denken, ja, wat dan? Dat ga ik u niet vertellen. U gaat ervoor zitten en luisteren en kijken of u het kent of niet. Wees welkom.

Adam Lambert. What do you want from me? Wat wil je nou van mij? Laat het maar even weten. Oeh, ja, dat is een goeie. Ga even naar de site, hè. Ik kan wel adressen gaan noemen, maar dat vergeet iedereen weer. Dus dan schiet je helemaal niks meer op. Onder de site klikken, klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik. En dan komt het nog voor elkaar. Klinkt zo lekker, hè? Oh. Rolls Royce. And best love.

En ze waren wild. Ze waren zo wild dat ze het geld snel er doorheen jaagden eigenlijk. En toen was het op. Nog een proberen terug te komen op financieel, maar dat ging financieel dus niet. Hè? Nee, je moet niet alles in één keer opmaken. Nee, je moet verstandig zijn. Je kan wel zelfstandig zijn natuurlijk, maar je moet wel wat opzij leggen voor later, toch? Oeh, we kennen het in de uitvoering van Elvis Presley. Dat is natuurlijk de koffer, maar dit is origineel. Terry Stafford en

En je weet het, hè, bij Elvis Presley, die heeft alles eigenlijk gecoverd, nooit wat origineels. Maar ja, dat was helemaal geen probleem, want hij maakte er zo een eigen versie van, om het zo even te zeggen. En hij zei dat, hij had er ook geen moeite mee. Daarentegen Michael Bussato, die zei dat hij origineel alles deed. Ja, ja, ja. Ja, hij was ook origineel in het naakt behangen, geloof ik, of zoiets. Hoe zat dat ook alweer? Tweedledee, Little Jimmy Osmond en Georgie Gibbs. Origineel is van Georgie Gibbs. Zover je van origineel kan spreken, natuurlijk.

0: Pompidom, pom, pom. Tweet. Tweet. Dam, dam. Hé, hey Nico, vind je hem leuk of niet?
1: Ja.
0: Ja, hè? Dacht ik al. Speciaal voor Nico. Uit de Zaanstad.
1: Hummers.

Armin van Buuren featuring Christian Burns and The Light Between Us. Wat is het licht tussen ons, tussen jou en mij? Vertel dat eens. Ik heb hem hier aanstaan, hoor. Niet één, niet twee, maar drie lichtjes aanstaan. Anders zie ik niks in de studio.

Twee keer Sandy. Eén keer met een Griekse ei en één keer met E en met een IJ. Ja, wat een informatie. Maar toch wel even leuk om te horen. De twee Sandy's dus in dit geval. Supremes.

hit. En toen was er een keer weer voorbij. Smokey. En de Mexican Girl. Zingt u nog even mee? Dat kan hoor. Nog een paar seconden. Heerlijk gitaarspel zit er gewoon in, hoort u dat? Dank u. Dank u. Bomb the Bass, je kent het ongetwijfeld wel. Say a Little Prayer. In deze uitvoering bedoel ik dan, hè? We gaan terug naar 1989.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Turkije heeft de economische groeiverwachting van 2026 verlaagd van 3,8 naar 3,3%. Dat komt door de gevolgen van de oorlog met Iran en hogere energieprijzen. Ook voor 2027 is de verwachting iets verlaagd. De ontwikkelingen zijn belangrijk met het oog op de presidentsverkiezingen van 2028 en mogelijke vervroegde verkiezingen. Ajax moet verdediger Aaron Bouwman zeker een maand missen. Hij liep tegen PSV borstbeen en longkneuzing op na een harde botsing met Ruben van Bommel. Bouwman verbleef een nacht in het ziekenhuis. Van Bommel kreeg geel, maar veel critici hadden rood terecht gevonden. De VAR die greep niet in bij het incident. Koning Willem-Alexander bezocht met prinses Beatrix en zijn broer prins Constantijn Hitzakker de geboorteplaats van zijn vader prins Klaus. Het bezoek markeerde zijn 100ste geboortedag. Het gezelschap bezocht onder meer het borstbeeld en de prins Klaus promenade. Klaus overleed in 2002 en was 36 jaar getrouwd met Beatrix. In Amsterdam zijn zondag 200 tot 300 mensen samengekomen op de Dam om de slachtoffers van de ramp in Nepal te herdenken. De vloedgolf van 26 augustus kostte bijna 1400 mensen het leven. Stichting Nepalfonds haalde inmiddels 20.000 euro op voor hulp aan slachtoffers. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Walter and Gordon, 1966, The Knight in Rusty Armor. Lekker, hè? Ja, lekker toch? Even terug naar je jeugd. Deze kwam uit 1966, maar deze die je nu hoort, ken je ongetwijfeld ook wel. 2 jaartjes later, 1968, The Love Affair and the Everlasting Love.

0: Daar is ze weer, mijn buurmeisje. Isri.
1: Heb ik de vorige keer toch verteld of heeft u dat niet gehoord? Oh. Kan ik weinig aan doen natuurlijk. Two Brothers on the Fourth Floor. Dream. Waar droom jij van? Ja, misschien was je wel verliefd op haar. En misschien nog steeds, dat kan natuurlijk ook nog. Ja, Girls Wanna Have Fun. Maar kent u deze nog van Cyndi Lauper? Want die is volgens mij helemaal in de vergetelheid geraakt. Het geen hit, maar prachtig. I Drove All Night.

amateur verdiende centjes toen in, nou wat was het, 75 jaar. Had ik het plaatje gekocht. Naar huis zat er een tik in. Ik terug naar de platenzaak. Stadwacht in deze tijd. Er zit een tik in die plaat. Ja, dat moet je maar houden. Kan je tegenwoordig niet meer maken, want tegenwoordig ruilen we gewoon om, hè. Oh, het was van mijn duur voorziende centjes. Maar gelukkig is er tegenwoordig de digitale techniek, hè. En er zitten er geen tikjes in. Dus, people's choice, do it any way you want. Ik vond het zo'n heerlijke, stampende, funky plaat. Ik hou wel van die funky muziek, dus als ik even de kans krijg om het te draaien, draai ik uiteraard. Aha, hoor ik u denken. Waar ken ik ze van? Nou, van Crywolf. Ik ken ze ook van andere dingen. Als ik aha zeg. Terug naar 1987 bedoel ik.

Ja, ik ben er wel hoor. Als je denkt, hé, waar is hij nou? Moest even wat notteren. Oftewel opschrijven. Notteren heet dat, ja. Noteren. Volgens mij denk ik, ja, daar heb je toch een computer voor. Ja, natuurlijk, maar als je iets opschrijft, onthoud je het langer en beter. Maar even over nadenken dus. Even kijken hoor, want wat hadden we nou, wat had ik nou klaargezet? Ik moet even kijken, wat was dat ook? De tune van Veronica, en Tros en dergelijke. Oh ja. Het zal wel iets van een radioprogramma zijn geweest natuurlijk. En de zeezender, het komt er weer aan. En dan hoor ik je denken, alweer? Ja, dat was vroeger een andere benaming, maar daar ga ik u niet mee lastigvallen. U ontdekt het vanzelf.

0: stop me if you heard it all before. Nou. Ik ben sinds begin dit jaar, ja, begin dit jaar ben ik weer het pensioen gegaan. Heerlijk, heerlijk, heerlijk moet ik zeggen. Ik doe af en toe wat kleine opdrachtjes tussendoor. Bijvoorbeeld iets op de radio presenteren en zo. En sporten en heel veel leuke dingen ben ik aan het doen. Want ze zeggen wel eens, als je pensioen moet je ervan genieten. Nou, ik geniet er echt van, letterlijk en figuurlijk. Maar, en dan kom ik mensen tegen van mijn categorie leeftijd, 60-plussers. De zeurders, de azijnzeikers, de jankers, die hebben ongelooflijk veel vrije tijd. En lopen nog te klagen over allerlei dingen waar ze niet aan toe komen. En dan denk ik bij mezelf, je bent gezond. Je kan normaal rondkomen, neem ik aan. En maar janken en maar janken. Vooral in appgroepen kom je dat veel tegen. Oh. Tjonge. Ah. Daarom voor hun, deze.
1: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Bernie, I said, they'll never make their money, mate.
1: De muziek van je leven. Bij je vrienden.

0: is toch makkelijk meezingen zo, hè? Hela, hela, hela, hela. Ben je de Franse taal niet machtig, dan is het makkelijk meezingen. Maakt niet uit waar ze over zingen, als het maar lekker klinkt, zeg ik altijd. Ze doet er wel lang over, met dat hela, hela, hela. 1988 dus. Ik kan me er helemaal niets van herinneren, van dat nummer dan. Ja, toen ik het naar de antwoorden wil. Frans Gaal.
1: Ja, ja.
0: Mooie intro, moet je luisteren. 1, 2, 3, 4.
2: 1, 2, 3, 4.
0: Mooi, hè? Magistraal. Bee Gees. And spirits haven't flown.

Kent u de video nog? Ja? Mooi. Moet ik vertellen wat erin zit? Weet u zelf wel. Heeft met baseball te maken. Zo, maar ja. Gaat er iets naar? Zoek het maar op het internet. Ga niet alles uitleggen. Het is geen hit geworden, maar het is zo'n lekker nummer om te horen. 1982, dat wil ik nog even bij je vermelden natuurlijk. Tony Bessel. En Miggy. En ja. En muzikaal gezien hebben ze het volgens mij niet lang volgehouden. Joan Armatrading.

Samba de Janeiro, oftewel Rio de Janeiro. Zal het dat zijn? Geïnspireerd door, laat ik het dan zo zeggen eigenlijk. Een zomerhit. Maar wat is een zomerhit nou eigenlijk? Hè? Ja, daar hoor ik ook allerlei discussies over. Dus, ja, samba, samba, samba. Dag, de samba, samba. Samba, de samba. Zit er alweer op, ja. Ah, denk ik. Bij mezelf. U bent ook van mij af. Of niet? En de volgende keer meer, als u luistert. Ik heb het altijd wel apart nummer gevonden, maar het begint hangerig. Maar toch wel mooi om te horen als je er even de tijd voor neemt. Moet je sowieso doen wel met muziek. Lindisfarne en Run For Home, daar ga ik onder andere mee besluiten. En wij ontmoeten elkaar de volgende keer weer. En tot die tijd pak ik mijn bizar en ga

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt heeft de CDU een zware nederlaag geleden. De partij zakte van 37,1 naar 18,5% en verloor haar meerderheid met de SPD en de FDP. De AfD, die Alternatieve für Deutschland, werd de grote winnaar. CDU-lijsttrekker Sven Schulze erkende het verlies en feliciteerde de AfD met de verkiezingswinst. Bij de instorting van een studentencomplex in Delhi wordt gevreesd dat tientallen studenten onder het puin vastzitten. Zeker één persoon kwam om het leven en twee anderen raakten zwaar gewond. Zes mensen zijn gered. In het gebouw waren bouwwerkzaamheden. De oorzaak van de instorting van het gebouw wordt nog onderzocht. Turkije heeft de economische groeiverwachting van 2026 verlaagd van 3,8 naar 3,3%. Dat komt door de gevolgen van de oorlog met Iran en hogere energieprijzen. Ook voor 2027 is de verwachting iets verlaagd. De ontwikkelingen zijn belangrijk met het oog op de presidentsverkiezingen van 2028 en mogelijke vervroegde verkiezingen. Ajax moet verdediger Aaron Bouwman zeker een maand missen. Hij liep tegen PSV borstbeen en longkneuzing op na een harde botsing met Ruben van Bommel. Bouwman verbleef een nacht in het ziekenhuis. Van Bommel kreeg geel, maar veel critici hadden rood terecht gevonden. De VAR die greep niet in bij het incident. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Olenka 1957.
1: Zondagavond, 8 uur.
2: Terug naar de jaren 50.
0: De eerste aflevering van hopelijk heel veel 50's flashbacks uitzendingen. Op zondagavond dankjewel aan de Amigos, die vandaag van 8 tot 8, 12 uur lang de Mi Amigos sound hier op Golden Oldies Radio hebben verzorgd. En het is een eer om direct daaraansluitend een uur lang 50's muziek te mogen presenteren. We gaan terug naar de roots, naar de wortels van de popmuziek. Want was het niet zo dat in de 50's, dat de muziek uit dat decennium de grondslag vormt voor de muziek zoals we die in de decennia daarna hebben leren kennen? Zoals die van Paul Anka uit 57. Dat is trouwens de opvolger van de grote hit Diana. We gaan naar 1958.

Anthony was een hit in Engeland. Tegelijkertijd, we hebben het over het jaar 1954, hadden Stuart Hamblin en Rosemary Clooney met ditzelfde nummer een hele grote hit in Amerika. Wist je dat er van deze song in totaal tussen de 150 en 200 verschillende uitvoeringen verschenen zijn? En dan heb ik het alleen maar over uitvoeringen die bekend geworden zijn. In 1981 had Shaking Stevens er ook een hit mee. Nederlandstalig dan. 20 kleine vingertjes.

Ja, ik ga gewoon meezingen, want het is aandoenlijk, hè? Een lekker melodietje van de Jonkers en de Joffers. Luiers uitspoelen, kunnen we ons niet meer voorstellen, hè? Ja, en niet alleen gezien mijn leeftijd, hoor, want ik ben een trotse grootvader. Maar ook het feit dat je toen katoenen luiers had, die je toch echt regelmatig moest verschonen. Soms was dat een niet zo smakelijk werkje. Heeft Andy Williams ook meegemaakt, hoor. Maar die zingt daar niet over. Die heeft het over...

Tussendoor even een spaarroosje, want ja, we hebben vanavond Indisch gegeten en dat is een beetje heet. Lekker wel, natuurlijk. In de 50e jaren kenden we dat helemaal niet. In die tijd was Indisch eten ja, een grote uitzondering. Later, eind jaren 50, toen na al het gedoe in Nederlands-Indië, zo heette Indonesië toen, er heel wat mensen vanuit Nederlands-Indië vertrokken naar Nederland, toen maakten we langzamerhand kennis met de pittige gerechten uit onder andere Indonesië. Nasi, saté en zo. 60e jaren, toen begon het ook allemaal in de Chinees-Indische restaurants. Basie en Adriaan fans, die zullen het herkend hebben. Dat bruggetje aan het begin van de song ook dit. Alles is voor Basie. Floyd Robinson. What would

gaan luisteren naar Maria Zamora. Was een hele bekende zangeres in de jaren 50. Van Nederlandse bodem hoor. Ze heette eigenlijk gewoon Marietje Jansen. Mama El Bayon.

0: You're listening to
1: Henry Falk. Elke week dan draaien we zo rond het half uur vijf nummers van een artiest of een groep die in die 50er jaren begonnen is. Het kan dus best zijn dat je songs uit de 60s, 70s en 80s hoort. Maar de wortels van het succes van deze groep of artiest is terug te vinden in de jaren 50. En vandaag, zometeen, Willie Nelson. Zometeen rock and roll met Wanda Jackson. Maar eerst Marty Robbins.

0: zo'n grote naam uit de jaren 50. En ver daarna verkochten honderdduizenden singles. Alleen al in 1961 bracht een song uit die 500.000 keer verkocht werd. You are the making believe.
1: Today's artist of the week.
0: Werd geboren in 1933 in Texas. Verhuisde naar Tennessee, want ja, hij wilde een muzikale carrière. Dat lukte aanvankelijk helemaal niet zo. Het was zelfs zo dat hij geldgebrek had en een van zijn nummers verkocht. Dat werd een hit. Claude Gray bracht het nummer uit namelijk in 1960. Had er een top 10 hit mee in Amerika. Willy zelf nam het nummer pas op in 1971. Die uitvoering hoor je.

0: nummer kennen we vooral van Elvis Presley, een mega-hit in 1972. Dit was de uitvoering van Willie Nelson uit 1982. The Best Oldie
1: Station. Timeless classics and golden memories on Golden Oldies Radio.
2: The Best Oldie Station. Golden.
0: Ja, het succes kwam Willie Nelson niet aangewaaid hoor. Vooral in zijn eerste jaren was het allemaal ploegen. Pas toen hij 40 plus was, ging het succes echt komen. In de periode tussen 1975 en 1985. In 1984 nam hij dit nummer op. The City of New York.

can't tell.

0: Jersey Shore.
1: Willie Nelson samen met Merle Haggard. Zijn inmiddels in 2015. Ja. Willie was toen 82 jaar jong. Ik herhaal, 82 jaar jong. Don't Think Twice, It's Alright. Toepasselijke titel dan, hè? Compositie trouwens van Bob Dylan. Je hoort de 5 songs van Willie Nelson. Weer in 50s flashbacks. En dat doen we voortaan elke week. Een artiest, een groep die begonnen is in de jaren 50. En dan mag het best zo zijn dat we songs beluisteren die later succesvol waren. Now.
2: Today's Artist of the Week.
3: Now. The Forgotten Sound. Back to the 50s.
1: Volgende week Conway Twitty. Dit is Bobby Darin.

0: a souvenir sundae.
1: Reeling in the 50s here on Golden Oldies Radio.
2: Nou, al het exotische Oosterse eten, dat kennen we dus nog niet in de jaren 50. Wat at de Nederlander dan wel in dat decennium? Nou, vooral groenten. En zo af en toe een stukje vlees. Goedkoop vlees, dat dan wel weer. Want het was allemaal duur hoor. En we hadden nog niet zo'n gevulde portemonnee. En als het over groenten ging, vitamine, kennen we nog niet. Groenten werd ook heel lang gekookt. Dan kon je het lekker prakken. Tot een uur toe, klein beetje nootmuskaat erbij en dat was het. En wat betreft de muziek, het was het tijdperk van rock en roll dat begon te komen. Inderdaad, de roots van de latere popmuziek, de rockmuziek en alles wat eruit voortgekomen is. Country was populair, maar ook Dixieland. En dat horen we van de Butterflies.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Libanese president Joseph Aoun heeft Washington en de internationale gemeenschap dringend om hulp gevraagd om de Israëlische aanvallen op Libanon te stoppen. Bij nieuwe aanvallen kwamen zondag zeker 7 mensen om het leven. Israël zegt Hezbollah-doelen te hebben aangevallen na een droneaanval, terwijl Aoun spreekt van een gevaarlijke escalatie. Bij de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt heeft de CDU een zware nederlaag geleden. De partij zakte van 37,1 naar 18,5% en verloor haar meerderheid met de SPD en de FDP. De AfD, die Alternatieve für Deutschland, werd de grote winnaar. CDU-lijsttrekker Sven Schulze erkende het verlies en feliciteerde de AfD met de verkiezingswinst. Bij de instorting van een studentencomplex in Delhi wordt gevreesd dat tientallen studenten onder het puin vastzitten. Zeker 1 persoon kwam om het leven en 2 anderen raakten zwaar gewond. 6 mensen zijn gered. In het gebouw waren bouwwerkzaamheden. De oorzaak van de instorting van het gebouw wordt nog onderzocht. Turkije heeft de economische groeiverwachting van 2026 verlaagd van 3,8 naar 3,3%. Dat komt door de gevolgen van de oorlog met Iran en hogere energieprijzen. Ook voor 2027 is de verwachting iets verlaagd. De ontwikkelingen zijn belangrijk met het oog op de presidentsverkiezingen van 2028 en mogelijke vervroegde verkiezingen. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Is er helemaal

0: mooie voor Orletta Adams.
1: Liefde enzovoort met Lex de Groot.
0: Is a Get Here werd in Stockholm geschreven door de singer-songwriter Brenda Russell. Ze nam het nummer op in 1988, maar het werd geen grote hit. Orletta Adams hoorde het nummer in een platenzaak. Ironisch genoeg ook in Stockholm. En zij scoorde er wel een wereldwijde hit mee. Orletta Adams uit 1990 met Get Here. En daarvoor als eerste vanavond in deze Liefde enzovoorts. Summer, My Body Isn't Ready. Dames en heren, jongens en meisjes, mag ik jullie een hele fijne avond toewensen. Ja, hiermee zitten we weer in het meest romantische programma van de Lage Landen. Liefde enzovoort. De week is weer voorbij gevlogen, hè? De komende twee uurtjes gaan we het samen lekker romantisch maken. Met andere woorden, geniet mee van de mooiste love songs van toen en van nu. Hoi, ik ben Lex en ik ga jullie daarbij gezelschap houden. Ik stel voor, waar je ook op dit moment mag luisteren, probeer het zo gezellig mogelijk te maken. En geniet mee van bijvoorbeeld de Eagles. Ze komen er zo meteen aan. Eentje uit 1973, Desperado. En uit 1986, een hele fijne voor Billy Ocean, There'll Be Sad Songs. Ik wens je een hele fijne avond.
1: Relax Radio.
2: Sometimes.

2013 werd hij bij het grote publiek bekend dankzij zijn deelname aan The Voice of Holland, Stephen Morrison. En 2019, deze Positivity. Dit is Liefde Enzovoort. En Liefde Enzovoort, dat wil zeggen dat we ook een liefdeshoroscoop voor jullie hebben. Dat is dus deze week zeker en vast niet anders. We gaan er van dichterbij bekijken hoe het de komende week met jouw liefdesleven is gesteld. Maar je krijgt het hier pas te horen in mijn programma, straks in deel 2, dus je hebt nog wel een beetje geduld nodig. Maar je weet het waarschijnlijk, hè? Je kan het natuurlijk alvast nalezen, want het staat al voluit op de Facebookpagina van Liefde Enzovoort. Je vindt ons onder Liefdespatie ENZ. En wist je dat je het liefdeshoroscoop ook dagelijks kunt volgen via mijn Instagram-account? Wel, onder @lex_degroot vind je het dus dagelijks terug. Zometeen Teddy Swims, Break Up in Reverse. Na deze uit 1992 van R.E.M., Sweetness Follows. Ready?

basis. Zeg maar niets meer. En wil je naar een aantal videoclips kijken van platen die je vanavond of de afgelopen tijd hebt horen voorbij komen? Wel, dat kan. Ik heb ze gebundeld op mijn Facebook-pagina van Liefde enzovoort. Zo vind je daar ook, ik had het er net al even over, het liefdeshoroscoop terug. En verder ook weer een link naar Mixcloud. Want op Mixcloud, daar staat, daar staat het volledige programma. Kan je het beluisteren of het herbeluisteren wanneer het misschien net iets beter in jouw agenda past? Om het jou gemakkelijk te maken, gewoontegetrouw, de link naar Mixcloud staat op de Facebookpagina. Liefdespatie ENZ, zo vind je ons daar terug. Moest je het nog niet hebben gedaan, like en volg de pagina dan ook. Gaan wij ondertussen luisteren naar The Carpenters uit 1973. Yesterday Once More. Na deze voor Elijah, veel te vroeg van ons heen gegaan. Deze komt uit 2002.

gastzang in deze plaat werd verzorgd door de gitarist Steve Locater. Met gastzanger Michael McDonald op de achtergrond. De jongens van Toto uit 1986. I'll be over you. En uiteraard gaan we straks aan de andere kant nog lekker door met de mooiste love songs van toen en van nu. Want het meest romantische programma van de Lage Landen is nog lang niet afgelopen. Uiteraard krijg je dan van mij ook straks in deel 2 het liefdeshoroscoop. Hoe het met jouw liefdesleven de komende week is gesteld, dat gaan we dan uiteraard allemaal van dichterbij bekijken. Nog een beetje geduld. In dit uur gaan we nog onder andere naar 1988. Met die fijne voor George Michael. Dit is Father Figure. Graag tot zometeen.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner hebben in Kiev gesproken met de Oekraïnse president Zelensky. Dat deden ze één dag na hun ontmoeting met Poetin in Moskou. Het gesprek over vrede werd volgens Witkoff inhoudelijk en bemoedigend genoemd. Een doorbraak is er nog niet, maar een vervolgoverleg staat al gepland. De Wereldhavendagen in Rotterdam trokken dit weekend ruim 380.000 bezoekers. Het driedaagse evenement kent de grote drukte met volle tribunes en uitverkochte excursies. Vooral de spectaculaire zaterdagavondshow met schepenparade, optredens en vuurwerk trok veel publiek. Volgend jaar dan wordt de 50ste editie gevierd. De Libanese president Joseph Aoun heeft Washington en de internationale gemeenschap dringend om hulp gevraagd om de Israëlische aanvallen op Libanon te stoppen. Bij nieuwe aanvallen kwamen zondag zeker 7 mensen om het leven. Israël zegt Hezbollah-doelen te hebben aangevallen na een droneaanval, terwijl Aoun spreekt van een gevaarlijke escalatie. Bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt heeft de CDU een zware nederlaag geleden. De partij zakte van 37,1 naar 18,5% en verloor haar meerderheid met de SPD en de FDP. De AfD, die Alternatieve für Deutschland, werd de grote winnaar. CDU-lijsttrekker Sven Schulze erkende het verlies en feliciteerde de AfD met de verkiezingswinst. Ten slotte nog het weer. Vandaag blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Liefde enzovoort met Lex de Groot.

0: afkomstig van hun succesvolle album Oker. En hoewel velen het lied kennen door de emotionele vertolking van Koen Wouters hier, is het eigenlijk oorspronkelijk een cover van Johan Verminne, die het origineel al 1973 uitbracht. Clouseau uit 1995, Laat me nu toch niet alleen. En daarvoor, als eerste in deel 2 van deze Liefde enzovoort, Fulminacci. En dat betekent eigenlijk zoveel als blikseminslagen. Je kreeg ze door met Stupida Sfortuna. En dat betekent dan weer min of meer stomme pech. Onze eerste, daarnet in deel 2 dus, van deze Liefde enzovoort. Hoi, ik ben Lex. Ja, ik blijf nog een klein uurtje bij jullie. Met de mooiste love songs van Toon en van u. Hier, nog steeds in het meest romantische programma van de Lage Landen. Liefde enzovoort. En ja hoor, het komt er bijna aan. Het liefdeshoroscoop. Ben je benieuwd hoe het met jouw liefdesleven de komende week is gesteld? Wel, over een drietal platen gaan we dat allemaal uit de doeken doen. Zometeen eerst nog uit 1976. ABBA, My Love, My Life. En eentje uit 1985 krijg je ook nog van mij. Het zijn die van Double, The Captain of Her Heart. Een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

0: van Young Gun Silver Fox uit 2023. Dat mooie Moonshine. En zij brachten ons tot aan het liefdeshoroscoop voor deze avond.
1: Liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop.
0: Hoe het met jouw liefdesleven de komende week is gesteld? Wel, daar is het nu tijd voor geworden.
1: Ram.
0: Je liefdesleven krijgt deze week een bijzonder positieve impuls. Singles kunnen merken dat iemand opvallend veel belangstelling toont. En dat voelt meteen goed. Bij koppels ontstaat meer passie en enthousiasme. Samen iets plannen geeft jullie opnieuw het gevoel dat er veel moois op jullie wacht. Ram, jij bent meteen de winnaar deze week. Met 10 knuffelpunten.
1: Stier.
0: Je verlangt naar rust en zekerheid, maar krijgt die niet meteen. Singles kunnen twijfelen of ze een bepaalde connectie wel een kans moeten geven. Bij koppels kunnen kleine irritaties ontstaan wanneer gevoelens worden ingehouden. Probeer niet alles zelf op te lossen. 3 knuffelpunten.
1: Tweelingen.
0: Een luchtige sfeer maakt het makkelijker om contact te leggen. Singles kunnen verrast worden door iemand die hen met humor en spontaniteit weet te boeien. Bij koppels brengt samen lachen opnieuw veel plezier. Je voelt dat de liefde minder ingewikkeld mag zijn. 8 knuffelpunten voor de tweelingen.
1: Kreeft.
0: Je gevoelens zijn sterk aanwezig, maar je hoeft ze niet allemaal tegelijk uit te spreken. Singles kunnen belangstelling krijgen voor iemand die vertrouwen uitstraalt. Bij koppels zorgt een rustig moment samen voor meer intimiteit. Geef gevoelens de tijd om natuurlijk te groeien. 5 knuffelpunten.
1: Leeuw.
0: Deze week lijkt niet alles volgens plan te verlopen. Singles kunnen te veel verwachten van iemand die nog niet klaar is om duidelijkheid te geven. Bij koppels kunnen woorden sneller verkeerd vallen dan bedoeld. Even afstand nemen voorkomt dat een kleine kwestie groter wordt. 1 knuffelpuntje leeuw.
1: Maagd.
0: Je kijkt met meer vertrouwen naar je liefdesleven. Singles durven gemakkelijker hun interesse te laten merken en dat kan een leuke reactie opleveren. Bij koppels ontstaat er meer waardering voor elkaar. Een klein gebaar kan verrassend veel warmte brengen. 7 knuffelpunten voor de maagd. En we hebben er natuurlijk nog 6 te gaan. En die krijg je van mij over een drietal platen.

0: timeless classics and golden memories on Golden Oldies Radio.
1: The best oldies station. Golden Oldies
2: Radio. Liefde enzovoort. Laat je niet ongevoelig.

0: liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop. Weegschaal.
1: Je merkt dat je minder behoefte hebt aan bevestiging van anderen. Singles kunnen een bestaande connectie plots met andere ogen bekijken. Bij koppels helpt een eerlijk gesprek om opnieuw dichter bij elkaar te komen. Er ontstaat meer rust wanneer je duidelijk zegt wat je nodig hebt. 6 knuffelpunten.
0: Schorpioen.
1: Je intuïtie is sterk en helpt je om de juiste signalen op te pikken. Singles kunnen iemand interessant vinden die aanvankelijk helemaal niet in beeld was. Bij koppels groeit het vertrouwen wanneer jullie open zijn over toekomstplannen. Er zit meer diepgang in de liefde dan je eerst dacht. Schorpioen, 9 knuffelpunten.
0: Boogschutter.
1: Je hebt behoefte aan vrijheid en plezier. Singles staan open voor nieuwe contacten en kunnen zich aangetrokken voelen tot iemand die een heel andere kijk op het leven heeft. Bij koppels zorgt een spontaan plan voor frisse energie. Het wordt een week waarin lachen belangrijker is dan alles perfect willen doen. 4 knuffelpunten.
0: Steenbok.
1: Je voelt je zekerder over wat je wil en dat maakt je aantrekkelijker. Singles hoeven niet langer te wachten op het perfecte moment om iemand of om interesse te tonen, beter gezegd. Bij koppels zorgt wederzijdse waardering voor meer warmte. Een positieve ontwikkeling geeft je opnieuw vertrouwen. 8 knuffelpunten voor de steenbok.
0: Waterman.
1: Je laat iets los wat je al een tijdje bezighoudt. Singles voelen zich daardoor vrijer om naar nieuwe mogelijkheden te kijken. Bij koppels helpt een frisse aanpak om een oude gewoonte te doorbreken. De liefde krijgt opnieuw wat meer ruimte. 2 knuffelpunten.
0: Vissen.
1: Je voelt je deze week beter begrepen. Singles kunnen merken dat een rustig contact langzaam belangrijker wordt. Bij koppels zorgt extra aandacht voor elkaar voor een warm gevoel. Je hoeft niets te forceren om te merken dat er iets moois groeit. 7 knuffelpunten voor de vissen. En je kan dit volledige liefdeshoroscoop uiteraard nog eens een keertje rustig nalezen, want het staat ook nu weer op onze Facebookpagina en die vind je onder Liefdespatie ENZ. En je kan het ook dagdagelijks volgen via mijn Instagram-account onder @lex_degroot.
0: Het staat in de sterren geschreven met Lex de Groot.

0: favorite songs. Playing now on Golden Oldies Radio.
1: Radio met gevoel, liefde enzovoort.

Johnson brak natuurlijk wereldwijd door dankzij zijn iconische rol als regisseur James Sonny Crockett in de serie Miami Vice. Want zonder dat enorme succes had hij waarschijnlijk nooit zijn muziekcarrière kunnen lanceren. Het nummer werd oorspronkelijk in 1966 trouwens geschreven door George Davis en Lee Diamond en werd beroemd gemaakt door Aaron Neville. Hier in uitvoering dus van Don Johnson, een hit voor hem in 1989, Tell It Like It Is.

zoals je het kan horen, hè, dit betekent dat Liefde enzovoort er helaas bijna op zit. Uiteraard voor straks weer lekker slapen, maar vooral ook morgen goed terug op. En heb ik ook weer een slaapmutsje voor jullie meegebracht. En daarvan neem ik je mee naar 1981. Met Roxy Music en Jealous Guy. Volgende week is er natuurlijk een nieuwe Liefde enzovoort. Graag tot dan.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Boeing 767 vrachtvliegtuig dat voor Amazon vloog is zondag bij de landing in de Miami van de baan geschoten, heeft meerdere voertuigen geraakt en is in brand gevlogen. Meer dan 60 brandweereenheden kwamen ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden gemeld. De FAA en de NTSB onderzoeken de oorzaak van het incident. Fabien Roussel wordt opnieuw de presidentskandidaat van de Franse Communistische Partij bij de verkiezingen in 2027. De burgemeester van Saint-Amand-les-Eaux haalde in 2022 slechts 2,28% van de stemmen. Hij voegt zich bij meerdere linkse kandidaten, waardoor de strijd op links verder versnipperd raakt. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner hebben in Kiev gesproken met de Oekraïnse president Zelensky. Dat deden ze één dag na hun ontmoeting met Poetin in Moskou. Het gesprek over vrede werd volgens Witkoff inhoudelijk en bemoedigend genoemd. Een doorbraak is er nog niet, maar een vervolgoverleg staat al gepland. De Wereldhavendagen in Rotterdam trokken dit weekend ruim 380.000 bezoekers. Een driedaagse evenement kent de grote drukte met volle tribunes en uitverkochte excursies. Vooral de spectaculaire zaterdagavondshow met schepenparade, optredens en vuurwerk trok veel publiek. Volgend jaar dan wordt de 50ste editie gevierd. Ten slotte nog het weer. Vandaag blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits. Golden Oldies Radio.

0: een ongelooflijk ongebruikelijk begin van de late avond. Want we hebben het hier over klassieke rock. En normaal doen we alleen maar aan easy listening. Maar ja, je zou dit er ook kunnen schuiven. Ik ga er zelfs van hakkelijk weer nagaan. Hey, Lucky Man hoorde je van Emerson, Lake en Palmer. Ik zou zeggen, welkom bij de show.
1: Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen.
0: Goedenavond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. We gaan je oren weer, ja, masseren met geweldige muziek. En we hebben ook een paar leuke onderwerpen met je te bespreken. Dus, dat komt ook helemaal goed. Dus blijf bij ons, blijf bij deze, ja, lokale omroep. Zometeen een reportage van Jeroen van Gent. En hij gaat dan de mensen op straat vragen bij wie voelt u zich het meest op uw gemak? Dat is de vraag. Nou, er komen mooie antwoorden op, hoor. Midas Dekkers is van de partij. Hij gaat het hebben over de kijker. Ja, nu bent jij luisteraar. Dus misschien voel je je niet aangesproken. Of misschien toch stiekem wel. Je hoort het straks. En de grootste drempel naar herstel is nog altijd schaamte. En waarover gaan we het hebben? Nou, dat ga je straks horen. We gaan praten met Dick Truppendorfer. Hij is oprichter van Truppendorfer Verslavingszorger. Dus het is een hele mond vol. En ook wel iets waarvan je denkt, nou, wat is dat allemaal? Je hoort het zo meteen, hier allemaal in deze mooie aflevering van de late avond.

0: Gloria Estefan.
1: Wat een lekkere muziek is dat, toch? Zo op de late avond. En je hoorde van haar, Here We Are. En Nancy Sinatra samen met Lee Hazelwood in Lady Bird. Wat een oude klassieker is dat. Tijd voor een reportage van Jeroen van Gent. Want hij ging natuurlijk zoals altijd de straat weer op. En hij vroeg aan de mensen, bij wie voelt u zichzelf het meest op uw gemak? Ja, dat is een goede vraag natuurlijk. Want wie is dat dan? Wie vertrouwt u? Wie voelt goed? En welke ervaringen heeft u? Nou ja, hij stelde die vragen allemaal op straat. En hier zijn uw antwoorden.
2: Er zijn van die situaties, ik noem maar verjaardag, of een of andere gedwongen bijeenkomst, een trouwerij, een crematie, een begrafenis, waar u zichzelf niet op het gemak voelt. Maar de vraag die ik stel is precies andersom. Bij u voelt u zich nou lekker op uw gemak?
3: Goedemiddag.
2: Mag ik u wat vragen voor de radio? Ik heb leuke lichtvoetige vragen. Man bij het hond vragen, geen ellende. Beetje lichtvoetige vragen, ja. Nou, bij wie voelt u zich het meest op uw gemak?
4: Ja, sowieso mijn ouders en denk mijn man en kinderen.
2: Ja.
4: Toch je mensen die dichtbij staan. Terwijl ik ook heel veel lieve familie heb waar ik me ook op mijn gemak vind. Maar waar je als eerste bij terecht kan, is denk je partner, je kinderen of je eigen ouders die er gelukkig nog zijn.
2: Precies. Hoe doet die partner dat? Moet hij zich gaan bochten wringen of gaat het vanzelf?
4: Hoe bedoelt u dat?
2: Nou, moet hij daar trucjes voor uithalen of is het alleen maar de aanwezigheid van de partner? Noem maar wat.
4: Ik denk de aanwezigheid van een partner al voelt, als ik heel eerlijk ben, je ouders toch nog steeds vertrouwd dat die je van jongs af aan kennen. Maar mijn partner en ik zijn nu zo lang bij elkaar dat het ook gewoon een goede relatie is en dat het ook fijn is.
3: Bij wie?
2: Ja, bij wie voelt u zich nou het meest op uw gemak?
5: Bij thuis gewoon, bij je vrouw.
2: Waar ligt dat aan? Hoe komt dat?
5: Ik denk dat het belangrijkste is dat je elkaar vertrouwt. Dat is het belangrijkste. En daar ligt het aan. Vrijheid, hè? Wederzijds. De vrijheid geven en... En met elkaar communiceren, dat is belangrijk.
2: En dat werkt bij u?
5: Dat werkt niet altijd, maar het werkt meestal wel.
2: Bij wie voelt u zich het meest op uw gemak?
6: Bij wie
2: voelt u zich nou het meest op uw gemak?
6: Gewoon lekker in mijn eigen huis, bij mezelf.
2: Bij jezelf?
6: Bij mezelf.
2: Ja?
6: Ja.
2: Dat is toch wel het beste dan?
6: Dan kan je zelf bepalen wat je doet, wat je eet, wat je drinkt, wat je kijkt op televisie, wat je op Netflix kijkt, of je gaat wandelen of niet.
2: Ja.
6: Dat je niemand verantwoording hoeft af te leggen.
2: Ja.
6: En dat vind ik het lekkerst gewoon bij mezelf.
2: Bij wie voelt u zich nou het meest op uw gemak?
7: Dat is bij mijn vrouw.
2: Ja.
7: Ja.
2: Waar ligt dat aan?
7: Nou, aan alles. Aan alles.
2: Ja? Hoe krijgt ze dat voor elkaar dat u zich op uw gemak voelt?
7: Ja, nou, het is alleen maar zo.
2: Ja, dat werkt wel.
7: Ja.
2: Bij u voelt u zich het meest op uw gemak? Hoeft geen privé aangelegd, maar gewoon algemeen zo.
8: Mijn partner, om mee te beginnen. 100%, dat is mijn man. Mijzelf.
2: Ja.
8: Ja.
2: Goeie.
8: Ja.
2: Dat kan ook heel anders zijn inderdaad.
8: Ja, bijna zelf.
2: Ja.
8: Dat is het enige wat je heel je leven meeneemt. Dus als je daar comfortabel bij kan zijn, hoe mooi is dat toch?
2: Ja, mag ik vragen, is het wel eens anders geweest dan?
8: Nee.
2: Oh, gelukkig. Dat is altijd wel...
8: Altijd.
2: Ah, dat klinkt goed.
8: Ja.
2: Bij wie voelt u zich het meest op uw gemak?
9: Nou,
2: ik denk dat ik het wel. Teddy staat ernaast. Goedemiddag, mevrouw. En hoe komt dat? Hoe doet zij dat?
9: Nou ja, we zijn al 47 jaar bij elkaar, dus...
2: Maar toch?
9: Hè?
2: Waar zit het
9: hem in? Eigenlijk al, maar...
2: Maar waar zit het hem in?
9: Ja, nee, we zijn allebei makkelijk, dus... We accepteren alles voor elkaar. Dus.
2: Is het nog steeds zoals 47 jaar geleden dan? Kan dat? Lukt dat?
10: Oh, ja, wel.
9: Ja? Ja, niet helemaal meer.
2: Ja.
9: Het gevoel wel.
2: Het gevoel wel?
9: Ja.
2: En dan voelt u zich echt op uw gemak?
9: Ja hoor.
2: Maar uw partner, nou, maar hoe doet hij dat? Wat moet hij daarvoor doen?
8: Zichzelf zijn.
2: Gewoon zichzelf zijn?
8: Ja, want ik koos voor hem. En dan hoeft hij niet anders te zijn dan wat hij is.
2: Prachtig antwoord.
8: Ja,
2: ik geef je een busje mee van het programma. Hele mooie antwoorden. Okay. Leuk.
8: Nou,
2: goed.
8: Dank u wel voor de antwoorden.
2: Ja, zeker bedankt. Dank u voor de antwoord. U hoort u zelf terug op de radio. Bedankt.
8: Okay, dank u.
11: De late avond. Iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

hele mooie muziek maakt. Hè? Misschien ook nog wel zingt. We weten het eigenlijk niet. Hè? Deze komt uit 1987. Tain Vapa. En voor Kelly Bush en Floating High. En we weten het als je een vaste luisteraar bent van deze show. Kelly Bush bestaat niet. Het is AI. Maar wel heel grappig en heel knap gedaan eigenlijk. Maar je wordt genept waar je bij zit. Waar we zo meteen niet mee genept worden is een column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de kijker. Niet over de luisteraar. Niet over jou. Niet over u. Maar over de kijker. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen na deze klassieker van Andy Williams. Hij sloot er zijn show mee af. Altijd zijn televisieshow in de jaren 60 en begin jaren 70. May Each Day.

0: kijker. Soms zie je iemand een blinde zien. Dat begint net als anders. De kijker werpt zijn blik, die hij vervolgens schielijk weer intrekt als een vinger van een hete kachel, omdat het nu eenmaal niet netjes is iemand zomaar aan te staren. En dan opeens zie je de ogen halverwege stokken. Hebben ze dat goed gezien? Is dat een blinde? Snel keren ze op hun schreden terug. Ja, een blinde. Wat een buitenkansje. Ongegeneerd wordt de blinde opgenomen. Gretig lebberen de ogen alle details van het gezicht af. Elk rimpeltje, elke uitdrukking. Eindelijk kunnen ze een mens zijn gezicht eens op hun gemak beschouwen. Buiten het blindetje kijken kan zoiets vrijwel alleen met behulp van een televisie. Wat dan ook de verklaring is voor het fenomeen dat miljoenen mensen uren kunnen zitten kijken naar al die wauwelende koppen op het scherm. Dat moeten ze, van hun ogen. Staat ergens een televisie aan, dan is het vrijwel onmogelijk om niet mee te kijken. Zeker als het geluid aanstaat, dan gaan we kijken wat we horen. Omdat de mens zo'n kijkdier is, heeft hij twee ogen. Een linker en een rechter oog. En nog komen we ogen tekort. Met het linker oog zouden we alles links kunnen bekijken en met het rechter oog alles rechts, als ze maar goed in ons hoofd waren gemonteerd. In werkelijkheid staan de twee ogen beide van voren, zodat ze grotendeels hetzelfde zien. Dubbel werk, dat kan niet goed zijn. Je longen hoeven toch ook niet elkaars lucht nog eens in te ademen? Je twee voeten overlappen elkaar toch ook niet onder het lopen? Je hebt toch ook geen twee linkerhanden? Op school leren ze je dat twee ogen die grotendeels naar hetzelfde kijken heel handig zijn om afstanden te schatten en diepte te zien. En dat is ook zo, maar je blikveld wordt danig vernauwd. Een konijn met zijn ogen op de juiste plaats ziet vrijwel alles om zich heen. Wij vooruitkijkers zien van het meeste niks. Wat zich achter onze oren afspeelt, blijft een verrassing. Wil een mens naar links kijken, dan moet hij zijn hele hoofd naar links draaien. Met huid en haar, schedel, snot en strot en al, wat een dom gezicht is. Vooral als een hele rondvaartboot het op bevel synchroon doet. Look at your left hand side. A gauche, mesdames et messieurs. Koeken zie maar links. Net ochtendgymnastiek alleen voor hoofden. Elders in Amsterdam, in de musea, op de grachten en bij andere bezienswaardigheden bots je voortdurend op tegen toeristen die ons onbezienswaardigheden geen blik waardig keuren. Zakkenrollers zijn dol op die zakken. Mensen lopen hun ogen achterna. De katholieke kerk wist dat van ouds en vergastte haar gelovigen zondags eeuw in eeuw uit op prachtige spektakels. Kerken en kathedralen zaten vol. De laatste tijd is er echter de klad in gekomen. En geen wonder. Nieuwlichters in de kerk laten de priester niet meer met zijn rug, maar met zijn gezicht naar de gelovigen staan. Nogal wieders dat de gelovigen de kerk mijden. Je blijft toch ook niet in een autobus waarvan de chauffeur met zijn gezicht naar de passagiers toezit?
1: De late avond, iedere werkdag, bij Golden Oldies Radio.

Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl.

grote verdelingsvraagstuk hoorde je zojuist in een prachtig nummer van Herman van Veen. Speciaal gemaakt voor een documentaire serie in de jaren 90. Je hoorde genoeg. En je hoort nog steeds Spandau Ballet hier in de late avond met Troop. Over een paar minuten gaan we praten over het grootste gebeuren. De grootste drempel naar herstel is nog altijd schaamte. Dat zegt Dick Trubendoffer. Hij is oprichter van Trubendoffer Verslavingszorg. Een ernstig onderwerp, maar wellicht ook heel leerzaam. Je hoort het zo meteen na de Police met Every Breath You Take.

0: We gaan praten over de grootste drempel naar herstel die nog altijd schaamte is. En dat doe ik met Dick Trubendorfer. Hij heeft dit waarschijnlijk gezegd en is in de uitzending. Dick, welkom.
1: Dankjewel.
0: Ja, we gaan het hebben over verslavingszorg en verslaving aan zich, hè?
1: Klopt.
0: Want ik lees net in jouw verhaal dat de jarenlange strijd om die verslaving verborgen te houden is erger dan de verslaving zelf bijna.
1: Ja, je loopt hier toch een klein beetje tegen de limiteringen van een persbericht aan. Want dat is natuurlijk wel heel erg het probleem platgedrukt in een klein pakketje.
0: Ja.
1: Ik laat het toch iets beter formuleren. Ik denk dat schaamte wel de kern is van de oorzaak van verslaving.
0: Ja.
1: En dat is toch iets anders als dat schaamte een belangrijke belemmering is om in behandeling te komen. Dat speelt zeker ook een rol.
0: Ja.
1: Maar ik zie schaamte toch meer als de angst om met jezelf geconfronteerd te worden. Ik denk dat dat de schaamte is waar ik op gedoeld heb.
0: Ja, ja, ja. Maar verslaving is daarbij heel erg. Dat moeten we niet ontkennen.
1: Verslaving is heel erg, maar is ook een tijdelijk antwoord op deze vraag, deze existentiële vraag. Je hebt schaamte, je hebt last van schaamte. Op de een of andere manier is dat een onderdeel van je leven geworden. Dat kan opvoeding geweest zijn, dat kan ervaringen die je onderweg hebt opgedaan, kunnen daar de oorzaak van zijn. Toxische gezinssituaties, maar er is in ieder geval een vorm van intrinsieke schaamte, zou je kunnen zeggen. Geïnternaliseerde schaamte, de schaamte voor wie je bent. Dat is nog eigenlijk voor de actieve verslaving.
0: Ja, ja. Ja, dat begint al eerder dus. Maar verslaving is ook belangrijk, want je hebt niet voor niets een organisatie. Crisis Care BV, die zorgt of kan zorgen dat mensen verslaving minder wordt of veraf komen.
1: Wij heten Trubendorfer GGZ, Trubendorfer Hulp bij Verslaving. En die organisatie die heeft als eerste in Nederland een ambulante verslavingsbehandeling neergezet met dezelfde impact als een klinische behandeling. Het is een intensieve ambulante behandeling. En met ambulant bedoelen we dan dat je dus gewoon vanuit huis de behandeling kunt volgen. En dat je niet in een bedje hoeft te liggen in een kliniek.
0: Ja, ja. Maar heeft dat dan hetzelfde effect?
1: Wij hebben geconstateerd in de praktijk dat dat minstens hetzelfde effect heeft. Het heeft zelfs nog één belangrijk voordeel. En dat is dat je de zogenaamde kliniekkater voorkomt. En dat betekent, kliniekkater betekent, dat als mensen 4-6 weken in een kliniek hebben gezeten, dan hebben ze natuurlijk in een beveiligde, afgeschermde omgeving hebben ze gefunctioneerd.
0: Mm-hmm.
1: En als ze dan weer terugkomen op het eigen woonadres, dan is die overgang vaak zo groot. Dat kan een belangrijke impuls geven tot een terugval.
0: Ja, ja, dat hebben jullie ook geconstateerd dat dat kan zijn.
1: Dat is in de praktijk, zie je dat bij klinische opnames vaak. Mm-hmm. Als mensen dus echt 4-6 weken op een aparte locatie behandeld worden. En ze komen dan weer thuis, dat die overgang te groot en te abrupt is. En dat kunnen wij natuurlijk met onze ambulante behandeling bij Trubendorfer kunnen we dat voorkomen. Omdat je als het ware gradueel blootgesteld wordt op dagelijkse basis aan zowel je leefomstandigheden als aan de behandeling.
0: Ja.
1: Dus je kunt meteen datgene wat je geleerd hebt in de behandeling kun je meteen toepassen in de praktijk.
0: Maar komen jullie dan ook bij de mensen thuis?
1: Nee, dat doen we niet. Nee.
0: Nee, dat zou je bijna denken. Dus, maar werken jullie dan wel op afstand met deze mensen die thuis beter willen worden?
1: Wij zijn ruim 15 jaar geleden alweer begonnen met een hybride behandeling. Dat wil zeggen dat de helft van de gesprekken worden gevoerd op een van onze 7 behandelcentra in Nederland. En de andere helft die wordt via online beeldtelefonie in de huiskamer gebracht, zeg maar.
0: Ja. Zijn jullie daar uniek in Nederland?
1: We, zeker de opstart, waren we uniek daarin. Mm-hmm. Daar hebben we tijdens COVID ook een enorme boost van gekregen. Wij hadden onze organisatie reeds ingericht op beeldbellen.
0: Ja.
1: En pre-COVID was er eigenlijk geen cliënt en geen behandelaar die er echt oprecht zin in had. En toen noodgedwongen, toen met de lockdown, moest het allemaal online. En dan waren wij natuurlijk technisch uitgerust om dat te doen. En in een periode van 24 uur zijn toen alle behandelingen door ons omgezet in online behandelingen. En dat, op dat moment waren wij wel de enige in Nederland die dat kon.
0: Ja, ja. Ja. Maar goed, dat is dus, dat heeft een resultaat. Het is prachtig om het te doen. Als mensen zeggen, nou, daar wil ik wel wat meer over weten, kunnen ze bij jullie terecht via de sociale media?
1: www.trubendorfer.nl. Kijk. Dat is onze website. En www.fundamentum.nl. Dat is onze klinische detox. Want we hebben wel een beddenafdeling voor de hele zware zieken.
0: Ja, ja, toch wel.
1: Dat ze onder medische hulp van artsen en verpleegkundigen 1, 2, 3 weken intern kunnen. Mm-hmm. En gemonitord kunnen worden.
0: Ja.
1: Ja, dus dat is, en dat heet Fundamentum.
0: Mooi om dat allemaal mee te maken en te horen van je, Dick Trubendorfer, over de verslaving die thuis heel goed gaat. Maar af en toe is het ook nodig om toch mensen op te nemen. Dank voor het gesprek.
2: Dankjewel Herman voor deze bijdrage alweer aan de late avond. Zeer leerzaam zou je kunnen zeggen. Maar het is wel einde van de show. Het is even niet anders. Maandag is weer een late avond. Dan zit hier natuurlijk Norbert Ketting. En hij gaat ook weer lekkere muziek voor je draaien. En leuke onderwerpen presenteren. Dus dat komt helemaal goed. Blijf luisteren. Blijf bij ons. Tot sluit van de show Billy Vera en The Beaters. En As This Moment. Ja, zo is het. Helemaal. Hey, dankjewel voor je gezelschap. Welterusten voor zo meteen als je gaat slapen. Mooie dromen. En als je gaat werken en blijft werken. In dat geval wens ik je een hele goede wacht.

If I could just hold you.

0: dan 60 brandweereenheden kwamen ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden gemeld. De FAA en de NTSB onderzoeken de oorzaak van het incident. Fabien Roussel wordt opnieuw de presidentskandidaat van de Franse Communistische Partij bij de verkiezingen in 2027. De burgemeester van Saint-Amand-les-Eaux haalde in 2022 slechts 2,28% van de stemmen. Hij voegt zich bij meerdere linkse kandidaten, waardoor de strijd op links verder versnipperd raakt. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner hebben in Kiev gesproken met de Oekraïnse president Zelensky. Dat deden ze één dag na hun ontmoeting met Poetin in Moskou. Het gesprek over vrede werd volgens Witkoff inhoudelijk en bemoedigend genoemd. Een doorbraak is er nog niet, maar een vervolgoverleg staat al gepland. Ten slotte nog het weer. Vandaag blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1995. Nog een paar korte nieuwsfeiten van het jaar. SBS6 begint met haar uitzending in 1995. De NATO-bombardementen tegen de Servische posities begint in Bosnië. Veronica verlaat het publieke bestel en begint aan haar commerciële avontuur. De Sony PlayStation wordt op de markt gebracht in Amerika. Oktober. O.J. Simpson wordt door de jury onschuldig bevonden aan dubbele moord. Door een modernisering van het telefoonnetwerk bestaan alle Nederlandse telefoonnummers vanaf deze datum uit 10 cijfers. November 1995. Premier Yitzhak Rabin wordt getroffen door een kogel van een extreemrechtse Israëli. Hij sterft later in het ziekenhuis op de operatietafel. December. Met de ondertekeningen van de akkoorden van Dayton in Parijs wordt de Bosnische oorlog beëindigd. Frankrijk wordt lamgelegd door een algemene staking van spoorwegpersoneel en andere ambtenaren tegen herziening van het pensioenstelsel en andere bezuinigingsmaatregelen. Het spoor, de metro van Parijs en de posterijen liggen plat tot het pensioenplan op 15 december wordt ingetrokken. Het Bosman-arrest van het Europese Hof van Justitie schept nieuwe verhoudingen in de voetbalwereld. Voetbalprofs mogen voortaan, na het verstrijken van een contract, transfervrij vertrekken. Dit komt hun marktwaarde aanzienlijk ten goede. En er was ook muziek in 1995. The Color of My Love van Celine Dion op nummer 3. Oker van Clouseau op nummer 2. En Strauss & Co. van André Rieu op nummer 1 in de albumtop 3 van het jaar. Classic hits that never

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggekeerd naar Marokko nadat zij zaterdag stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De groep verbleef op het strand van Trampolin en behoort tot de tienduizenden migranten die eind juli vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden binnen te komen. Bij het incident vielen geen gewonden en er ontstond geen materiële schade. Een Boeing 767 vrachtvliegtuig dat voor Amazon vloog is zondag bij de landing in Miami van de baan geschoten, heeft meerdere voertuigen geraakt en is in brand gevlogen. Meer dan 60 brandweereenheden kwamen ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden gemeld. De FAA en de NTSB onderzoeken de oorzaak.

0: Volgens Witkoff inhoudelijk en bemoedigend genoemd. Een doorbraak is er nog niet, maar een vervolgoverleg staat al gepland. Ten slotte nog het weer. Vandaag blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1993. Juni. De Amerikaanse president Bill Clinton beveelt een raketaanval op het Iraakse hoofdkwartier van de inlichtingendienst in het district Al-Mansour in Bagdad als vergelding voor de moordpoging op voormalig Amerikaans president George Bush tijdens diens bezoek aan Kuwait in april. Juli. John Demjanjuk, de vermeende beul van Treblinka, wordt vrijgesproken door het Israëlische Hoge Rechtshof. En koning Boudewijn van België overlijdt aan een hartstilstand in zijn buitenverblijf in Motril, in Spanje. Oktober. RTL 5 begint met uitzendingen. RTL 5 is de tweede zender van de RTL-groep die zich op Nederland richt. Nadat minister Mai Weggen een carpoolstrook langs de A1 in gebruik heeft gesteld, laat een van haar voorgangers, Tjerk Westerterp, zich als automobilist zonder passagiers bekeuren om een proefproces uit te lokken. December. ID Software brengt het 3D-videospel Doom uit. We're legends and memories.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggekeerd naar Marokko nadat zij zaterdag stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De groep verbleef op het strand van Trampolin en behoort tot de tienduizenden migranten die eind juli vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden binnen te komen. Bij het incident vielen geen gewonden en er ontstond geen materiële schade. Een Boeing 767 vrachtvliegtuig dat voor Amazon vloog is zondag bij de landing in Miami van de baan geschoten, heeft meerdere voertuigen geraakt en is in brand gevlogen. Meer dan 60 brandweereenheden kwamen ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden gemeld. De FAA en de NTSB onderzoeken de oorzaak van het incident. Fabien Roussel wordt opnieuw de presidentskandidaat van de Franse Communistische Partij bij de verkiezingen in 2027. De burgemeester van Saint-Amand-les-Eaux haalde in 2022 slechts 2,28% van de stemmen. Hij voegt zich bij meerdere linkse kandidaten, waardoor de strijd op links verder versnipperd raakt. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner hebben in Kiev gesproken met de Oekraïnse president Zelensky. Dat deden ze één dag na hun ontmoeting met Poetin in Moskou. Het gesprek over vrede werd